0: Ja, ik hou van wat? Wat zei hij? Ik hou van?
1: Ik hou van Tante Thee.
0: Huh? Tante Thee.
2: Tante Thee.
0: Ja. Wie is dat?
2: Thea toch?
0: Thee.
2: Thea. Tante Thee.
0: Maar voor Abrasé.
2: Tante Thee.
0: Voor Abrasé.
2: Voor Abrasé.
1: Zij Lee.
0: Zij Lee. Oye.
1: Oye.
0: Tante Thee, Abrasé, Zij Lee. Oye.
1: Eeuwig abe hee. En ze had een diepe snee.
0: Wat is dat?
1: In de vinger hoor.
0: Ze had een diepe snee?
1: Ja, in de vinger.
0: Dan mag je dat maar wat thee.
1: Ja, dat ben ik kreeg. Ai, mooi. Je gaat me niet meer uitnodigen. Maar luisteraars, jullie blijven genieten. Ja toch. Tante.
0: Ai, mijn god, jongen. Mm.
1: Ze had een zoon, die was dokter Dre. Ik kom stop. Wat gaan we doen?
0: Volgens mij, ik ga gewoon op een paard weg, hoor.

0: You got it. We hebben nog 10 minuutjes. Maar er is nog genoeg muziek hoor. Break it down for me, fellas. Doen we nou even een latje? Een latje?
1: Jawel.
0: Ik dacht ik 2 zag, ja, op 7. Gewoon de Latinos.
1: Is altijd
0: ik hou van die variatie.
1: Ja, ja, ja. Een beetje Surinaams.
0: En toch blijft het druk onder de tent, merken we.
1: Natuurlijk toch, variatie.
2: Met die klapstoelen.
1: Muziek naar smaak.
0: Jammer.
1: Voor ieder wat wils. Ja, ja, ja, ja.
2: Dus we gaan nu richting Isapé de Mawé, waar de Biggie Boda zien. Isapé, onder andere.
0: Ibiko.
2: Dat nou one thing.
1: Pelenboog.
2: Dat nou 2. De openbare plezier.
0: Nee, toen nou was soul.
2: Toen nou was soul. Ja. Vrouwencentrum.
1: Oh.
2: Sjung van Fukong.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Ik ben Abi Vremus Oso.
1: Dat ben ik een pedaler. Eerlijk. Nee, maar dat was Arkiwano. De Palis ben een mooi Surinaams muziek.
0: Kan ik zo dan?
1: Jawel.
2: En dat kan je toch, dat lala.
1: Jawel.
0: Zo begonnen de spotjes van Fino.
2: Fino.
1: Oké. Okay. Okay. Okay. Huh?

0: sabías algo, Gugu?
1: No, no, me la sabía.
0: Era otra.
1: No, no, no, era Pepe.
2: Ana Mari Cucu.
0: Aru Cucu. Stevige Latina zoals dat. En ja, maar zo moet het eruit,
1: ja. Ja, maar, ja, maar, want... Dat je doet geen hele toch, die pakker. Die pakker. Maar anyway.
0: Ik zie hier van papa, papa lekker. Ja.
2: Oh, die van de Twinkle Stars.
0: Is dat?
2: Ah, ja, maar ook toen
1: Twinkle voor... Stars, I don't know.
2: Ja, ja, ja. Nogmaals, even bij met één mee. Naar een wijs, wie toen?
0: Maar er moet een verhaal achter schuilen als iemand papa lekker wordt genoemd.
2: Dat zit in degene die dat wil zeggen, hoor. Dus, ja. dus...
0: Zou je jezelf papa lekker noemen? Wat is je naam, papa lekker?
2: Nou, ik zou zeggen, je werkspace voor zichzelf.
1: Nou. Nee, dus...
0: Je naam schrikt wel af, hoor.
1: Ja, ja, vooral even. Ik is er papa lekker. Ik vraag me af... ja, min af actie miserif af, maar min elkaar miserif zo erg.
0: Ja, ja. Vreselijk... Nee, nee. Goed trippen is die man, man.
1: Ja, ja, ja.
2: En dubbel trippen.
1: Wat smaken verschillen toch?
0: Laten we misschien even, laten we het even samen, want misschien komen we er toch uit. Wacht even. Volgens mij moet hij nu beginnen.
3: Mina papa lekker. Mina prati lekker.
1: Oh, mijn papa lekker. Mina kama.
0: Hij verdient snoepjes.
1: Ja, ja, ja, ja. Want mina kama bepraat stekker. Nee, lekker stekker.
0: Ja.
1: Weet toch, net als Disney.
0: Wat is dat, Puri?
2: Nee.
0: Is kreeg je?
2: No, minus kreeg je. Nee, nee, nee. Nee, nee.
1: Maar Ibokar is ref papa lekker.
2: Nooit.
1: Oh.
2: Nooit, nooit, nooit, nooit.
0: Maar is dat zoon lekker?
1: Zo. Amana?
0: Zoon. Maar die muziek was goed vanavond.
1: Heerlijk, ik heb genoten. Hopelijk, ik weet zeker dat de luisteraars ook, maar ik heb echt genoten.
2: Maar we kunnen afsluiten met papa lekker hoor.
0: Ja, ik heb het klaargezet.
2: Oké, oké, oké. Ja, toch, lekker wel lekker de man van net. Dan wil lekker de man door.
1: Mooi zo.
2: En dan ga je lekker weer verder.
1: Ja, ja.
2: Om het lekker te maken.
0: Ja. Tot het lekkerste is. Nou, we mogen groeten. Ga je gaan.
2: Nou, bij deze zou ik zeggen van een fijne avond verder. Is used to be. Ik had er erg zin in, soms altijd, maar er is extra, een extra tintje eraan. In verband met Eme, Rokoma D. En we wisten alle de Rokomang, Washwit D, Frida. En
0: als ze naar de herhaling luisteren, hopen we dat ze een mooie dag hebben gehad.
2: Ik denk het wel, ik denk het wel. Tranamana Tranga Rokomang.
0: Oh.
2: Sarcastisch bedoeld.
1: Nee, nee, nee. Nee, zo mij wist allemaal ook toen een suite in mij. En ja, we stoppen naar papa lekker. I want me best doen als je naar Black & Decker.
0: Goedenavond, tot de volgende week.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God en ik ben Pastor Ingrid Kortstam, uw gast voor deze ochtend. Ik dank de Heer voor zijn liefde, voor zijn genade, voor zijn goedheid en voor zijn trouw. Ik dank hem dat u en ik de nacht veilig hebben doorgebracht, dat we wederom zijn ontwaakt in het land der levenden en dat we wederom mogen zeggen, Heer, dank u wel dat we een nieuwe dag mogen zien. Ja, een nieuwe dag mogen we zien door genade. Het is allemaal genade. Weet u, in Efeze 2, vers 8 en 9, zegt Gods woord, maar door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Weet u, lieve mensen, het is genade dat we mogen ademen. Het is genade dat we mogen opstaan. Het is genade dat we mogen het daglicht, het nieuw daglicht mogen zien. Het is allemaal genade. En deze genade die God over ons heeft uitgestort in Christus Jezus, maakt dat we behouden zijn. En niet gewoon behouden. Maar wanneer we het geloof in Christus Jezus belijden, dan weten we dat we gered zijn. Het woord zegt het, door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Christus is geloof. Christus is een gave van God aan deze wereld. Opdat elk mens dat op deze aarde geleefd heeft en nog leeft en nog zal leven, door hem behouden kan worden. Dat is goed nieuws. We hoeven er niet voor te werken, we hoeven er niets voor te doen. Het enige dat we doen, is aan de Heere te zeggen, Vader, dank u wel, dat ik in geloof het offer dat u voor mij gebracht heeft, op Golgotha's kruis, mag accepteren. De Bijbel zegt, wanneer we met ons hart geloven en onze mond belijden dat Jezus Heer is, dan zijn we gered. Zo gemakkelijk heeft de Heer het voor ons gemaakt. Maar toch zien we heden ten dagen mensen die zeggen dat ze niets van Christus willen weten. Dat ze hem niet willen belijden. Maar als wij niets van Christus willen weten, dan zegt Gods woord, dan doen wij ons leven geweld aan. Ja, u hoort het goed. We doen ons leven geweld aan, omdat de zegeningen die Christus voor ons heeft weggelegd, niet tot ons kunnen komen, omdat we hem afwijzen. Als iemand u afwijst, heeft u nog plezier om de persoon te zegenen, menselijkerwijs, nee. Maar ondanks wij als mens Christus hebben afgewezen, is hij toch voor ons aan het kruis gegaan. Is hij toch die weg gegaan die ons kan behouden van de eeuwige dood. Als we niet in hem geloven, zegt Gods woord, dan zijn we reeds veroordeeld. Maar als we in hem geloven, worden we niet veroordeeld. En dat is genade die God ons geeft. Het is een vrij geschenk. We kunnen er niet voor werken. We zijn het eigenlijk niet eens waard. Maar het is vanwege God zijn liefde, God zijn barmhartigheid, dat hij naar de mensheid heeft omgezien. Dat hij u en mij zag achter het kruis. En hij zei, Vader, ik ga naar het kruis. Omdat ik Ligia, Humro, Vivian, Gilbert, Hesdy,
Ingrid, noem maar op. Omdat hij ons zag. En hij wist dat wij zonder zijn hulp het niet zouden maken. Daarom, lieve mensen, is het heel belangrijk dat we beseffen wie Christus is. En wat hij voor de totale mensheid heeft gedaan en betekent voor u persoonlijk. Omdat we niet verloren zullen gaan, maar het eeuwige leven zullen hebben. Weet u, lieve mensen, in Psalm 1 zegt het woord dat er twee wegen zijn. Psalm 1 zegt, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeins bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loos niet verwerkt. Al wat hij onderneemt, geluk. Weet u, lieve mensen, dit is een psalm die ons duidelijk laat zien dat er twee wegen zijn. En wij mensen hebben een vrije wil gekregen om een keuze te maken op welke weg wij willen wandelen. Als we zeggen dat alles genade is, dan wil dat zeggen, we hebben genade gevonden in Gods ogen om de juiste keuze te maken. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeins bij dag en bij nacht. Hier gaat het om iemand die eigenlijk een keus maakt. De Bijbel zegt, gelukkig is de man, de mens, die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dus met andere woorden, de mens die Christus Jezus tot zijn hoeksteen, tot zijn rots, tot zijn fundament gemaakt heeft, is een gelukkig mens. Waarom is hij of zij een gelukkig mens? Omdat we weten dat de rots Christus Jezus alleen maar goeds voor ons heeft. God is liefde en in hem is geen zweem van ommekeer. Hij is liefde. Dus al wat de hemelse Vader voor ons heeft weggelegd, al wat Christus voor ons heeft weggelegd en voor ons gedaan heeft, is uit liefde. En als zijn liefde in onze harten is uitgestort, dan kan het niet anders dat we zijn karakter moeten displayen, zullen moeten vertonen. Want wanneer Christus in ons hart komt, in ons leven komt, dan legt hij het zaad, het onvergankelijk zaad in ons. En wanneer we God de ruimte geven om in ons te werken en door ons heen te werken, zal het leven van Christus in en door ons heen gaan groeien. We zullen merken dat we zaken anders aanpakken. We zullen merken dat we andere verlangens hebben. We zullen merken dat we minder geneigd zijn om ruzie te maken, maar dat we in nederigheid de een de ander uitnemender kan achten dan zichzelf. We zullen merken dat, zoals Psalm 1 het zegt, dat we aan des Heeren wet onze welgevallig hebben en diens wet overpeinzen bij dag en bij dag. Wil het zeggen dat we de hele dag in die Bijbel moeten zitten? Nee hoor. Maar wanneer Christus in ons leven komt, zijn geest in ons hart wordt uitgestort, dan is het woord in ons. Christus is het woord. En dan vanuit die genade die we dan ontvangen hebben, zullen we merken dat we aan hem denken. Zullen we merken dat we alles met hem willen bespreken. Zullen we aan hem denken. We zullen merken dat er een loflied uit onze mond komt. We zullen merken dat in plaats van dat we de ander een krenkend antwoord willen geven, dat we een zacht
antwoord geven. Trouwens, als ik kijk naar Spreuken, hoofdstuk 15 dacht ik moet het zijn, dan staat er ook daar een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op. Wat willen wij? Willen we mensen zijn die met wijsheid en genade kunnen spreken? Of willen we mensen zijn die krenkend kunnen spreken? Of willen we dat onvergankelijke zaad, Christus Jezus, welke in ons hart is uitgestort, de gelegenheid geven om van binnenuit te groeien in ons en ons te transformeren? De keuze is aan u en aan mij. Vader, ik wil u danken deze ochtend voor wie u bent. Ik wil u danken, Heer, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade. Ik wil u danken, Heer, dat u ons de ogen opent in deze tijd. Om te laten weten dat alles genade is. Dat u het offer al voor ons gebracht hebt. En het enige dat we hoeven te zeggen is, Heer Jezus, dank u wel. Kom in mijn hart. Ik aanvaard het offer dat u gebracht hebt op Golgotha's kruis. Ik geloof erin. En dan weet ik dat ik ook gered ben. Heilige Vader, we danken u. We zeggen u dank u wel. Voor zoveel genade. Dat het uw genade is dat we behouden mogen zijn. Niet uitwerken. Zodat niemand van ons kan roemen. Zo zeggen wij u dank wel voor deze dag. Zegent u in ieder. Zegent u alles wat we ondernemen. En ik dank u dat u zegen met een ieder mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God. Ik ben Pastor Ingrid Kortstam. En ik zeg God bless you. En tot de volgende week. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
5: Number one. Number one.
6: Que massa gangado. Digo que di mandar fu por aqui no acabado eti. O tawati mo blessi fi eti furonta. Okay?

Lim FM, de andere radio. Guess I'm gone.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Ah.

0: classic ass.
1: Hey guys, I'm Taddy, tagging Lim in my mind.

Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: The notification on LIM.
2: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10.

0: lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino, nalosimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, le me fem holimino, nalosimio, di shamyangai. Le me fem bosimino, de achebon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell you.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM 91.7. I will never find another love sweeter than you, sweeter than you.
3: And I will never find... Judith Kapsalon, aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
4: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
3: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: ondersteuningen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Geluk is niet de afwezigheid van problemen, maar het vermogen om ermee om te gaan.

0: Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Raad aan, Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: odo takso.
1: Arki smalontu, danti de, u kontoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odo funa de. En abeskopu fti de, ik ga erover, alek van sekre patutaki, saaf safri, boom. Esesi, no boom. Dat mek sekre patu eteken saaf safri. Met andere woorden, voetje voor voetje. Wie waka saaf safri? I mus fudoro apresi, peyu mus fudoro. Dat meki, nabeskopu fti de, tak so. Wawa futu. En doro bergi. En dat wil zeggen, mijn mensen, voetje voor voetje, bereikt men Rome. Wawa futu. En doro bergi.

0: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 18 juni. Snert met spekjes en kip. Anitriberi met zoute vis en gebakken vis. Gestoofd varken met zoute amsoi. En fried rice met geroosterde kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
2: Omwika, man.
1: Oei, omwika.
2: Waar omwika, man? Ruwaka dabe, ai. Go. Hey, tik alasan. Go go snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee? Ja, want dan kwam voor mij wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je vandaag?
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalet midden je hebt direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!

0: Wolf, Orca, Cedric Eric alias Winter, als
1: een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

Onze verontschuldigingen. Tegen deze tijd krijgt u te horen het nieuws. Wegens technische omstandigheden komt het nieuws voor vanmorgen te vervallen. Goedemorgen. Wij zullen u vergasten in de plaats van het nieuws met aangepaste muziek. En u blijft afgestemd voor eventuele live reportages in verband met enkele activiteiten, enkele belangrijke momenten. Nogmaals, het nieuws komt voor vandaag 18 juni te vervallen. Later hebben wij wel om 2 uur Bacchanatori. Instead of dus wat muziek op 91.7. Geniet ervan.

0: Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 18 juni. Snert met spekjes en kip. Anitriberi met zoute vis en gebakken vis. Gestoofd varken met zoute amsoi. En fried rice met geroosterde kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Hier hoor je het anders en beter.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: stel op, want if you want one professional junta, na een browser in demiman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest to boe snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
1: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Vivo de mi lobby, oh.

Zin in een lekkere lunch? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 18 juni. Snert met spekjes en kip. Anitriberi met zoute vis en gebakken vis. Gestoofd varken met zoute amsoi. En fried rice met geroosterde kip. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: odo takso.
1: Arkis malon tu, danti de, ukondoro baka, nangana baskopu, oftewel, na odo funa de. En abaskopu fti de, ik ga erover, alek van sekre patutaki, saaf safri, boom. Ese esi, no boom. Dat mek sekre patu eteken saaf safri. Met andere woorden, voetje voor voetje. Wie is je waka saaf safri? I mus fudoro apresi pe u mus fudoro. Dat meki, nabaskopu fti de, tak so. Wawa futu. En doro bergi. En dat wil zeggen, mijn mensen, voetje voor voetje, bereikt men Rome. Wawa futu. En doro bergi.

por versie 2 vier. De wakker vrije alle zeeën voor je neem. Maar je had de vrede dat je verdient taki. Wat God jou gun, kan niemand en nogmaals niemand jou ontnemen. Alle

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Verdient u minimaal 5000 SRD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
3: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Love you.

0: Jesus man. And me one you confession.
1: Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS

0: Biggie stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest to boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
1: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Hoi mama.
3: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
2: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
2: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van jou zijn er 100 euro dan.
2: Ik zei 50 euro, mama, 50.
3: Nee, mijn broer. Omdat die brader is zijn, Jim, na 100 is niet.
2: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij en nog, die zijn even jouw Western Union, die op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our one trap receipt, that's the one.
2: Ja, maar ik weet, ik doe het toch al 30 jaar via Caritrans voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
3: Ai. Maar, Shalom, ik ben een DJ'er. Maar ik loop jong mooi, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.

0: Odi, Odi, een hele goede middag, beste luisteraars. En welkom, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van QNWK Insight Update. Dat is de naam van dit programma. Mijn naam is Rashid Sultan en ik ben er vanmiddag uiteraard alleen, omdat collega Quraish Nagisasin momenteel onderweg is richting Amerika. Mogo Lukwan to Balplay en hij gaat natuurlijk het nodige doen dat er moet gebeuren in Amerika. En zoals u weet, Amerika is een van de gastlanden van het WK 2026. Tezamen met Canada en Mexico. Heel Noord-Amerika dus.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
0: Voordat wij gaan beginnen, voor zo'n beginnaar terugblik op de gisteren gespeelde wedstrijden, is het toch wel de moeite waard, zeker weten, om aan te geven dat er na gisteren we een volledige eerste speelronde achter de rug hebben gehad. En er zijn liefst 75 goals gevallen in 24 wedstrijden. 75 goals. Dat betekent dat is 3,1 goal per wedstrijd, beste luisteraars. En dat is behoorlijk veel. En dan ook nog te bedenken dat de enige wedstrijd die 0-0 gelijk eindigde, Spanje-Kaapverdi is. Dus Tano worden we enorm verwend gedurende dit WK. A la de Condre en Leibal. Alle landen zoeken het doel ook wel op. En dit is dan ook het gevolg. Nou, verder is Duitsland tegen Curaçao overduidelijk de meest productieve wedstrijd geweest. Met liefst 8 goals. En jammer genoeg voor Curaçao kregen zij liefst 7 tegen. En konden ze nog wel de eer redden. Althans, we zullen het niet de eer noemen. Het was ook een speciale goal. Want de Malaya 1-1 en de Mahora-wedstrijd nog lekker spannend voor op zijn minst 40 minuutjes. En dan gaan wij even nog verder kijken. Want ook Zweden-Tunesië was erg productief. De Europeanen wisten met liefst 5-1 te winnen. Dat was ook een beetje buiten de verwachting. Want ja, anders zomaar Tunesië door een WK toe. En Engeland-Kroatië, de wedstrijd waar we het straks over gaan hebben, die bleef ook niet achter met 6 doelpunten. Dus ja, balelai, continu tapaweka de afgelopen 8 speeldagen. En hopelijk krijgen we hetzelfde vervolg. Wel heb je nu dat de landen al één wedstrijd achter de rug hebben. En ze leren natuurlijk ook uit hun fouten. En de verdedigingen zullen er hoogstwaarschijnlijk ook beter bij gaan staan vanaf vandaag. De topscorer na de eerste speelronde. Ja, wie had dat eigenlijk gedacht? Want Lionel Messi, die is eigenlijk misschien wel aan zijn laatste dans bezig bij Argentinië. Chayari weet het toch 3 doelpunten te scoren. Wel geen officiële hat-trick, hoor mensen. Een officiële hat-trick is voor degene die het niet weet. Een officiële hat-trick is een hat-trick waarbij alle 3 bal lie in 1 helft. Dat is nou een officiële hat-trick. Maar goed, toch een geweldige start voor deze ervaren routinier, toch? Goed, dan gaan wij even rustig een terugblik doen op gisteren. Daar hadden we natuurlijk Portugal tegen Congo. En Congo is natuurlijk een debutant op het WK, de Democratische Republiek Congo. Portugal, dat is een land, saplei om een WK-akba, tapa toernooi. Het toernooi is geen onbekend terrein voor ze. Maar wat heeft Congo zich goed laten zien? Portugal is heel sterk begonnen aan het toernooi. De man Lai Boonfroeku in Aplei, Diego Neves scoorde een pracht van een kopbal. En dan zou je eigenlijk op dat moment denken van, Congo nou overleefde ze. Het gaat misschien een monster score, maar wie is want 3-0 of 4-0 van Portugal. Want ja, de Portugezen zijn ook een van de titelfavorieten. Hebben misschien wel het beste middenveld met Diego Neves, Bruno Fernandes en Vitinha. Maar het mocht helaas niet zo zijn voor Portugal. Want Congo die kwam heel sterk terug voor de rust nog. Prachtige kopbal van Wissa. Dat is de speler van Newcastle United. Aboy zijn playbal. Aboy Sorensen is de N. Voor de eerlijk. Wissa nou een boelspeler in de Premier League. Hij doet het goed bij zijn clubs. Bij de clubs waar hij heeft gespeeld. Maar wat hij gisteren voor zijn eigen land heeft laten zien. En die is nou een Savu, dit soort speler, ja. Je hebt de spelers dat tegen mij plegen, die konden, dat ik kies voor extra motivatie. En dat was zeker het geval bij Wissa. Dus Apleja Waka 1-1 uiteindelijk. Tot ongeloof van velen natuurlijk. Maar Bruno Fernandes, Noosa, Amanobema bereikt, Cristiano Ronaldo nauwelijks. En ja, ook over Cristiano Ronaldo gesproken. Mensen beginnen nu al te zeggen dat Amandis moest Angensu. Want het lukt niet meer. En daadwerkelijk, zoals hij zich heeft laten zien gisteren. Je ziet dat ik kon tekort in scherpte. Hij heeft wel twee mogelijkheidjes gehad. Maar echt veel bediend is hij ook niet geworden. Ook op Jason Morofara dan. De volgende wedstrijd was Engeland tegen Kroatië. Engeland tegen Kroatië was een spannende wedstrijd tot aan het eind van de eerste helft. Engeland kwam nog aan een vrij gemakkelijke penalty. Modric per ongeluk te hoog getrapt. Probeerde zijn been nog wel snel terug te trekken, maar Madueke werd geraakt. En dat leidde tot een penalty voor Kroatië, voor Engeland. De doelman keerde in de eerste instantie nog de penalty van Harry Kane. Was een pracht van een redding, maar in de herhaling is gebleken. En dat heb ik ook niet echt goed kunnen zien hoor. Helaas was er maar één herhaling van. De goalie bleek toch van zijn lijn af te zijn gegaan voordat Harry Kane had getrapt. En dat is natuurlijk bijzonder jammer. Dus Harry Kane mocht hem opnieuw nemen. En dat deed hij natuurlijk goed. Nou, vervolgens kwam Kroatië terug. Scoorde een fantastische goal, de 1-1. En kort voor rust wist Engeland weer, zeg maar, de leiding te nemen. Weer door een doelpunt van Harry Kane. En ja, afas van Boylonka in zee. Copa Balai vraag je ook af van, maar hoe kan de verdediging van Kroatië zo staan? Nou ja, denk je gaat met 2-1 rusten. Maar toch kwam Kroatië nog met een hele mooie combinatie langs zij. Dus aan rust bij de 2-2. Maar na de rust was Gelb Thomas Tuchel Hardeboy naar de Jesse. En het was daar heel snel middels het doelpunt van Harry Kane weer 3-2 voor Engeland. En uiteindelijk in de 85e minuut wist ook Marcus Rashford de bevrijdende 4-2 tegen Kroatië te scoren. Luka Modric is helaas niet meer de Modric van 4 jaar geleden. Dus daar moet Kroatië rekening mee houden. Ghana tegen Panama. En dat is natuurlijk een land dat, als we de naam horen, Panama, amai had Unu. Want if Unu bewin El Salvador met een simpele 1-0 zegen op de laatste speeldag van de kwalificatie, dan hadden wij op de plaats van Panama gestaan en niet Panama. Nou goed, Panama staat er. De man levert strijd tegen Ghana. En Ghana doe, Sadebem doe. Het was niet een mooie wedstrijd om naar te kijken, maar liefst in de 95e minuut was het Jirenki die die het leven zuur maakte voor Panama, die roet in het eten gooide. Waar Panama dacht het wordt een gelijke wedstrijd, mooi niet. Het werd toch een 1-0 zege voor Ghana. Oezbekistan tegen Colombia eindigde 1-3 in het voordeel van Colombia. En Luis Diaz, die liet natuurlijk van zich spreken, de sensatie van Bayern München. En ook Munoz en Campas, die wisten een doelpuntje mee te pikken. We gaan er heel even uit, beste luisteraars. Tijd geworden voor een woord van de sponsor, dat is ook belangrijk. En we zijn zo bij u terug, want straks blikken we samen vooruit op de start van de tweede speelronde van het WK 2026 op QN Insight WK 2026 update. Tot zo.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement.
1: United Cement, the strength of the future.
2: Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Welkom terug bij het tweede gedeelte van QN Insight WK 2026 Update. En we hebben zojuist de wedstrijden van gisteren behandeld. Nu gaan we kijken naar wat er vandaag allemaal op het programma staat. En zoals ik het al had gezegd, de tweede speelronde begint. En dat geldt vandaag voor de pools A en B. Het begint straks al om 1 uur. En dan hebben wij Tsjechië tegen Zuid-Afrika in pool A. En zoals je weet hebben beide landen hun eerste wedstrijd verloren. En dat maakt het extra interessant. Want zowel de Bafana Zuid-Afrika als Tsjechië uit Europa willen natuurlijk een goede prestatie neerzetten. Met de weet dat je nog 1 wedstrijd in de pool hebt. Toch? En Tsjechië abismit naar Mexico eten. En ook Zuid-Afrika heeft nog een zware dobber tegen Zuid-Korea. Alla to team over winning. En dat verwachten we natuurlijk met z'n allen dat de landen de aanval gaan opzoeken. Niet op een domme manier, maar toch wel flink de aanval opzoeken. En als het mij vraagt, denk ik toch wel dat Tsjechië, want Tsjechië heeft best een goede wedstrijd gespeeld tegen Zuid-Afrika, denk ik wel dat Tsjechië aan het langste eind gaat trekken in deze wedstrijd die om 1 uur zal beginnen in pool A. Goed, dan gaan wij naar Zwitserland tegen Bosnië. Dat is de volgende wedstrijd op het programma. Om 4 uur 's middags. En dat is een wedstrijd uit pool B. Zwitserland die had moeten winnen van Qatar een paar dagen geleden. En daar verzuimden zij in. Zij verzuimden onder meer door meer doelpunten te scoren en de wedstrijd op slot te zetten. Dat is niet gebeurd. En nu zit je in plaats van 3 punten op slechts 1 punt. Dat wordt dat je nog keihard aan de bak. Dat moeten ze vandaag tegen Bosnië-Herzegovina gaan doen. En Bosnië-Herzegovina heeft aangetoond dat zij eveneens wat ervan kunnen. De Mazouren tegen Canada. Ze stonden lang voor tegen het gastland. Pas laat in de wedstrijd hebben ze die 3 punten ook aan zich voorbij hebben moeten laten gaan. Dus alvast, ook dit gaat een mooie wedstrijd worden. Als je zou moeten kijken naar de kwaliteit bij beide clubs, dan zou je zeggen van 1-0 Zwitserland. Zou het als meer ervaren WK-ploeg, WK-land en ook met wat meer kwaliteit in huis misschien, wat bekendere spelers aan het langste eind gaan trekken. Maar vergeet niet de weg die Bosnië heeft afgelegd naar het WK, de Mandak Bigi Bigi Italië Puru in haar kwalificatie. En dat zegt natuurlijk ook heel veel. Om 7 uur hebben wij de wedstrijd tussen Canada en Qatar. Canada is het gastland natuurlijk. Heeft 1 puntje gescoord, zoals we net al zeiden. Qatar heeft er ook 1 punt. Ook hier gaat de strijd geleverd worden. Dit is nu de tweede speelronde. Het is duidelijk dat de tweede speelronde is begonnen. We willen ons geen fouten meer permitteren. En we gaan gewoon voor de overwinning. Vooral Canada als gastland zal zich verplicht voelen om vandaag een goede prestatie neer te zetten. En ik wil nog niet zeggen dat if they play gelijk bakken, dat het voorbij is, dat helemaal niet. Er gaan heel veel beste nummers 3 over. Maar lik gastland, iemand win die de konden mafie natuurlijk. Dus om 7 uur wordt het ook voetballen geblazen voor dit gastland. En dan hebben wij tenslotte ook nog de topwedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea om 10 uur vanavond uit pool A. En beide clubs hebben al 3 punten, hebben al een heel goed uitgangspunt. Maar met 3 punten ben je er natuurlijk nog niet. Het begin is goed, maar je moet het ook een goed vervolg geven, Likvadi Taki. En we mogen een hele interessante wedstrijd gaan verwachten. Mexico, Sabi Playbal, hebben goede spelers rondlopen. Spelers op scherp en natuurlijk heel gebrande spelers zoals Jiménez natuurlijk. En heb je ook nog een Jiménez op de bank die nog altijd gebrand is om ook in te vallen en te scoren. Ik denk niet, Miro. Denk dat de Mexicaan, de Vissi Saka, ze gaan zich op hun best laten zien. Zuid-Korea aan de andere kant is ook goed gestart en staat bekend als een team dat een hele hechte eenheid heeft. Ze worden graag gezien als underdog. Maar ze komen natuurlijk heel sterk voor de dag met als topvoetballer Heung-min Son. En Heung-min Son die was al gevaarlijk in de afgelopen wedstrijd tegen Tsjechië. Wie weet is hij dat vanavond ook. Maar hij pleit op haar hoogste niveau, Moro. Hij zit natuurlijk nu bij de MLS. Na een hele carrière bij Tottenham Hotspur. Hele loyale speler. Maar ook een hele gevaarlijke speler. Met een heel gevaarlijk linkerbeen. En if you see me, zal deze wedstrijd in een gelijkspel eindigen. Oh, we gaan het allemaal zien natuurlijk, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie genieten van deze voetbaldag. Het is alweer de 8e voetbaldag. En nogmaals, enjoy. Dit was het QN Insight WK 2026 update. Mijn naam is Rashid Sultan en ik wens jullie fijne middag verder. Tot dan. Dag. Tot morgen.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels. Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

Zo, met dank aan Rashid van QN Sport. U blijft afgestemd, Bakan Natori. Komt eraan, maar ik heb begrepen dat we toch nog misschien daarvoor de jongens van onze reportageploeg de ruimte kunnen geven om vanuit de omgeving van het kabinet van de president ons te informeren. Dus we beginnen zo met BT. We maken nog even weer contact met de jongens in het veld.

0: como la idea de un solo. Goedemiddag beste kijkers, welkom bij deze live uitzending van Nummerlem. We staan bij het kabinet van de president en we staan niet alleen, we staan met Emmanuel Schmid, de president-commissaris bij de TAS, de telecommunicatieautoriteit Suriname. En we hebben de afgelopen dagen in de media kunnen waarnemen dat er een geschil is tussen de RTC en... Yes, goedendag beste kijkers, welkom bij deze live uitzending. We staan bij het kabinet van de president en we staan niet alleen, we staan met Emmanuel Schik, de president-commissaris van de TAS, de telecommunicatieautoriteit in Suriname. We hebben de afgelopen twee dagen in de pers kunnen lezen, in de verschillende media, de dagbladen, dat er een geschil is ontstaan tussen de raad van commissarissen en de directeur van de TAS, mevrouw Wendy Yapayou. Meneer Schik heeft daar net gesproken met de president, de hele raad die zat daar, denk ik. Maar we zullen meer informatie van hem nu krijgen. Meneer Schik, u komt uit het gesprek met de president. Wat is er allemaal besproken?
1: Wij hebben gewoon een toelichting gegeven op ons standpunt natuurlijk. Ons verzoek dat wij hebben gestuurd aan de president en de minister van TCT. En verder uitleg gegeven over onze achterliggende gedachten daarover. En waarom wij het noodzakelijk achten dat wij in staat gesteld worden om ons werk naar behoren te kunnen doen.
0: Ja, een beetje oppervlakkig, heer Schik. We hebben begrepen dat u eist dat de directeur bij de TAS, mevrouw Yapayou, of met ontslag gaat of ontheven wordt uit functie. Dat lezen we in de verschillende media. Heer Schik, klopt dat? En hoe zijn we op dit punt beland?
1: Nou, ik kan aangeven dat dat niet klopt. Wie ben ik om te eisen? Wie is de raad om te eisen? Het enige wat wij hebben gedaan is rapporteren naar de bevoegde autoriteiten binnen onze bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden. En dat is waar wij het op hebben gehouden.
0: Ja, maar heeft u een verzoek gedaan tot haar ontslag? Of hebt u dat voorgesteld of om haar te ontheven?
1: Nou, het schrijven is inmiddels op straat, dus we hoeven niet te doen alsof wij niet de mogelijkheden hebben besproken van schorsing en of ontslag. Wij zijn de mening toegedaan dat het volledig binnen onze wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is. En natuurlijk, omdat het wettelijk zo gesteld is dat zowel de minister als de president daar een taak in hebben, hebben wij dus het verzoek gericht aan hun. Wat er dan verder mee gaat gebeuren, dat laat ik over aan hun. Ik heb geen waardeoordeel over wie dan ook. Ik heb gewoon samen met de rest van de raad ervoor gezorgd dat wij onze taak, zoals opgedragen door de president en het vertrouwen dat hij ons gesteld is, om dat naar behoren te doen.
0: Ja, maar hoe zijn we op dit punt beland, meneer Schik?
1: Door mijn benoeming, denk ik. Ik weet niet over welk punt je het hebt. Het is een normale procedure binnen de toezichthoudende taak van raden van commissarissen en raden van toezicht. Dat wanneer jij als raad opmerkt of doorhebt dat jij niet effectief jouw werkzaamheden conform de wet opgedragen of in het geval van een private onderneming conform de statuten opgedragen kan doen of dat je daarin belemmerd wordt, dat jij daar gewacht van maakt en waar nodig de instrumenten die er zijn aangrijpt om dat toezicht en de controle te effectueren. En in het geval bij de TAS wil dat zeggen dat je dus de bevoegde autoriteiten daarvoor aanschrijft, rapporteert en vraagt dat je in de gelegenheid gesteld wordt doordat zij hun taak conform de wet uitvoeren. En dat hebben we dus ook gedaan.
0: Ja. We hebben vanmorgen gesproken met de directeur en we hebben begrepen dat u een extern bedrijf wilde aantrekken om, om de organisatie door te lichten als het ware. De directeur heeft daarbij vraagtekens geplaatst en zij wilde weten hoeveel dat gaat kosten allemaal, wat de kosten zouden komen voor de TAS en volgens haar is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling.
1: Nou, dit is het eerste wat ik hoor over mogelijke belangenverstrengeling. Het is nooit ter sprake geweest in geen enkele raadsvergadering. We hebben ook geen schrijven ontvangen van de directeur daarover. Ik begrijp dat er schrijven is gegaan naar de minister en of de president. Daar hebben we ook geen inzage in gehad, dus ik kan daar geen uitspraken over doen. Het enige wat ik kan zeggen is wat ik weet, en dat is dat de raad besloten heeft dat vanwege het, een gebrek aan informatie of de informatiepositie die de raad behoort te hebben, het nodig is om een onderzoek in te stellen zodat de status quo van de organisatie vastgesteld kan worden en zodat we van dat nulpunt verder kunnen gaan met onze toezicht en controle.
0: Ja. We hebben verder begrepen dat jullie ook een onderzoek wensen naar sponsoruitgaven. Waarom valt u daarover?
1: Ik zou niet zozeer zeggen dat we vallen. Wat er speelt natuurlijk is dat jij als toezichthouder op het bestuur van de organisatie erop moet toezien dat wat de bestuurders binnen de organisatie doen altijd binnen hun wettelijke of statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden valt. En wanneer jij daar twijfels over hebt of wanneer dat niet onderbouwd kan worden, dat je inderdaad dat gaat onderzoeken. En dat is waarmee wij bezig zijn. Wij onderzoeken of de middelen van de samenleving die de TAS beheert namens de overheid, of die daadwerkelijk aangewend worden zoals de wet dat voorschrijft. Dat zal.
0: Ja. Hebben jullie de jaarrekeningen ingekeken?
1: De jaarrekeningen die er zijn, hebben we kunnen inkijken, ja. En wij zijn de mening toegedaan dat, net als hoe het hoort conform de wet, dat de achterstand in jaarrekeningen natuurlijk ingelopen moet worden. En dat we een punt moeten bereiken waarbij volledig aan de wet en regelgeving voldaan moet worden. En dat behoort zo te zijn voor elke staatsinstelling, voor elke parastataal en voor elk separaat staatsdepartement.
0: Ja, u praat over de achterstand in jaarrekeningen. Hoe groot is dat achterstand?
1: Bij mijn aantreden op 11 mei 2022 was de laatste goedgekeurde jaarrekening van 2022. Ik ben 11 mei 2026 aangetreden. En op 10 juni hebben wij dus de jaarrekening van 2023 ontvangen. Dus nu staan er nog 2 jaar open. En natuurlijk, conform de wet mag dat niet. Zowel de wet telecommunicatievoorzieningen als de wet op de jaarrekening. Er zijn keiharde termijnen die er staan. En wij willen altijd voldoen aan wet en regelgeving.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen als men zich niet houdt aan deze termijnen?
1: De gevolgen zijn legio. Maar ik stel voor dat u met een kenner van de materie een interview heeft. Misschien een notaris of een governance expert.
0: Ja.
1: Ik wil me behouden tot dit punt.
0: Ja. We hebben de directeur gesproken zoals ik daarnet zei. En zij geeft aan. De interne jaarrekeningen die zijn wel op orde. Dus van de jaren na 2022, 2023, die zijn er wel. Hebt u die ingelezen?
1: We hebben wat cijfers gezien natuurlijk. Maar een waardeoordeel daarover kan ik niet vellen. De wet schreef voor dat wij een goedgekeurde jaarrekening met een verklaring van de accountant moeten hebben. En een verklaring van de directeur. Dus dat is waar wij ons op baseren. Zolang de jaarrekening niet definitief is, niet goedgekeurd is, kunnen wij daar geen waarde aan hechten.
0: Ja. En welk bedrijf wilt u aantrekken om, om de organisatie door te lichten?
1: Ik zeg steeds u, maar het gaat om de raad. Ja. De raad heeft offertes aangevraagd bij verschillende partijen en heeft een besluit genomen om Schmidt, Vaas en V aan te trekken om een quickscan uit te voeren. Nadat van 3 van de 4 partijen offertes zijn ontvangen met onderbouwingen en bedragen. En wij hebben dus daarover vergaderd, gekeken naar de pros en cons, de prijs-kwaliteit verhouding ook gedaan. En toen is het besluit gevallen. Maar natuurlijk, het ligt allemaal aan de raad wat er verder gebeurt, zou ik zeggen.
0: Ja, en het bezwaar van de directeur, heeft haar bezwaar ook meegewogen in jullie besluitvorming?
1: Welk bezwaar?
0: Zoals ik dat daarnet zei, zij geeft aan dat er sprake is van enige belangenverstrengeling. Ze geeft aan dat het bedrijf uitgekozen is om de doorlichting te doen, of zoals u dat zegt, de quickscan. Dat bedrijf is klant bij uw eigen bedrijf. Klopt die informatie?
1: Ik heb die informatie niet. Ik heb die informatie ook niet gehad. Ik weet niet wat de directeur wel of niet gesteld heeft. Dus ik kan daar niet verder op ingaan. Het enige wat ik weet is dat alles conform wet en regelgeving is gedaan. In ieder geval vanuit mijn zijde geen belangenverstrengeling is. En dat als een dergelijke aantijging gedaan wordt, dat het altijd gestraft moet zijn. Voor de rest behoor ik me daarbij en wens ik u een fijne dag.
0: Ja, nee, meneer Schik, nog een vraag. Want hoewel u me gisteravond zei van dat u eigenlijk geen interview, of ja, heel kort kan zijn voor wat betreft informatievoorziening, of eigenlijk willen jullie geen interview of te veel informatie de media in, inbrengen. Ja. Toch hebben we gezien dat een van uw collega's, raadsleden, een ingezonden stuk heeft gestuurd naar verschillende media. En dan praat ik over uw secretaresse, mevrouw Nipte. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Kijk, we moeten natuurlijk een onderscheid maken tussen wat de raad regardeert en wat een laffe persoonlijke aanval is op leden van de raad. En in het geval van mevrouw Nipte zijn we het als raad over eens dat zij in de gelegenheid gesteld moest worden om inderdaad zaken te kleren vanuit haar persoonlijke opinie, omdat ze persoonlijk zou zijn aangevallen. En zeker vanwege haar functioneren als advocaat, dat de wereld ook meekijkt en dat het belangrijk is om van zich te laten horen.
0: Ja, oké. Okay. Tot slot, heer Schik, wat is er uiteindelijk besloten bij de president? Wat zijn de vervolgstappen? Mogen we dat weten? Mag de gemeenschap dat weten?
1: Nou, wij hebben niks besloten. Het is ook niet voor ons om te besluiten. Het enige wat wij hebben gedaan is voldoen aan onze wettelijke plicht om het bevoegde
0: gezag. U hebt het misschien verkeerd begrepen. Wat is er daar besloten? Wat heeft de president besloten? Wat zijn de vervolgstappen? Wat gebeurt er hierna?
1: Nee, de president heeft besloten dat ze nu de informatie heeft gehad van de raad en dat zij zich verder zal beraden met haar team. Dat is het enige wat ik daarvan weet.
0: Ja. En zat mevrouw Jappe ook aan daarnet?
1: Nee, natuurlijk niet. De raad is de raad.
0: Oké. Okay. En wanneer hebt u voor het laatst met haar gesproken?
1: Met mevrouw Yapayou?
0: Ja.
1: Moet in de afgelopen week schriftelijke communicatie zijn geweest. Oh nee, op maandag schriftelijke communicatie.
0: Nou goed. Nou goed, heer Schik, ik zal u niet langer ophouden. Thank you dat u ons te woord hebt gestaan. En we kijken uit naar verdere ontwikkelingen in deze zaak.
1: Yes, thank you. Goed bedankt.
0: Yes. Nou. Dan hebt u dat gehoord van de president-commissaris van de TAS, de Telecommunicatieautoriteit in Suriname, de heer Emmanuel Schik. Hij kwam net uit gesprek met de president samen met de overgeleden van de raad natuurlijk. Hij kan niet te veel kwijt, maar we hebben toch het een en ander kunnen halen uit meneer Schik. We hebben ook gesproken met mevrouw Yapayou en ik denk dat u dat gesprek wat later op de dag hoort. Blijft u afgestemd voor Bakkanatori hierna. Ik ben Jamal, dit is nog steeds Slim FM. Bedankt voor het kijken.

0: We feel thing, nigga.
1: BT, attack this na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Ja, ik ben terug. Nogmaals, welkom. Het is 18 juni, weet ik alles, Maori. Het is een beetje wennen de komende periode tot zeker 19 juli. De week akba. En mijn zaptak is massaal op voetbal, dat ze zich behoorlijk ergeren. Maar je gaat er niks aan kunnen doen, dus zomaar ergeren je, want we gaan het gewoon zo houden. Het is aangekondigd en het is niet de eerste keer, wat heb ik gezegd. Wika. Het is wat het is. De mensen die genieten van de wedstrijden, ook een goede middag op dit moment is er. Is schaande Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Nou, wij gaan deze BT toch doen vandaag. En ik ben blij dat je er bent op de radio, de mensen op de radio 91.7. En ook to allemaal sang Eluku Facebook. En allemaal zijn Arki Internet Radio. Laat mij beginnen om de jarige te feliciteren. Als de Express Venetiaan, de heer Venetiaan beter gezegd, nog in leven was, dan zou hij vandaag jarig zijn. En dan zou hij natuurlijk in de spotlight staan. De gewezen president Venetiaan zo vandaag. Ik ben slecht in berekenen, hoe oud? 89. Hij zou in elk geval jarig zijn. Maar u weet dat dat vorig jaar de heer anders beslist heeft. En hem naar huis heeft geroepen. Na een welbesteed leven. Welbesteed natuurlijk. Drie keer minister van onderwijs. En drie keer president. Twee keer minister van onderwijs. Dat is inderdaad een goed leven. Ja, onze Patty zou ook gisteren jarig zijn. Maar die is ook naar huis geroepen het vorig jaar. Ook aan de familie van haar. De condolences nogmaals en sterkte. Want ik neem aan dat ze vooral gisteren veel in gedachten was. Cibrano Piquet die was ook jarig. Hij was een van onze gasten laatst in de WK Talk van ons. Maar goed, vandaag is jarig. Ik feliciteer Shirley Lakin van de NDP, Prescom, STVS, dacht ik, met haar verjaardag. En ik feliciteer ook mevrouw Rut Weidenbos met haar verjaardag. Tante Rut is vandaag ook jarig. Alle andere mensen die wat te vieren hebben, wil ik op deze drukke dag het allerbeste toe en ze maken er wat van. It's your day, so enjoy it. De zieken, beterschap. En die was op een sterfgeval. Hoe we eens den boom voor. Ik denk, kies den serifie. Nou, wat doen we vanmiddag in deze bakanatori? Van ongeveer een uur. Het kan iets wat langer duren. Vandaag doen we weliswaar niks met voetbal. Niet dat de wedstrijden niet belangrijk zijn hoor. Maar je weet, we zijn er iets. Ik zie me weer mijn voet, weer mijn Frans trui. We zijn versterkt, want ik heb je toch gezegd dat Ubori Gerding. Maandag aanstaande gaan de Fransen walsen over Irak. Dat wordt ook zo'n geweldige wedstrijd.

0: strijd. Dan gaan ze walsen, lopen, rennen over Irak. Maak je bos maar nat. En eigenlijk in Aher, Aheri, toernooi, mee en weer aan traditie. Er is gewoon wassen, spoelen en dan weer aantrekken. Wassen, spoelen en dan weer aantrekken. Maar goed, we gaan deze BT starten, dames en heren, met... Ja, eigenlijk moet ik zeggen, het is, ik vind alleen prijzenswaardig wanneer mensen dit soort dingen doen. Wanneer mensen geven. En meneer Meijer, Bishop Meijer, heeft gegeven. Er is veel kritiek geweest op zijn benoeming tot ambassadeur. Maar een benoeming die ze, dames en heren, ligt al lang in de kast. Isabi, het is al lang in de kast. Meneer Meijer, Steve Meijer, Bishop Meijer, is een geestelijke, hij is bishop, Isabi. Maar ik heb gemerkt, enige, ja, ik ga niet zeggen iedereen hoor, want daar moet ik eerlijk over zijn. Er zijn een paar mensen die vooral kritiek hebben op deze benoeming. En mensen mogen hun mening hebben, daar komen we niet aan. Ik heb die ervaring niet met meneer Meijer dat hij een slecht mens is. Integendeel, Bishop Meijer is voor mij een... niet omdat hij bishop is, maar als mens gewoon vind ik hem een aardige man. Een keurige man. Er zijn in het verleden wat aantijgingen geweest. Maar die dingen zijn nooit bewezen. Ja, er is een verhaal geweest en daarna hebben we ook niks meer vernomen. Isabi. En ik dacht zelf ook dat de journalist ook niet echt verder op de zaak is ingegaan. Maar goed, hij is ambassadeur. Hij is benoemd tot ambassadeur. En... hij heeft aan mij gezegd, Cliff, a eerste salaris mee, mee ook die huizen til. Ik weet niet wat je ermee doet. Ik zeg, nou, ik ben mediaman, ik heb een microfoon en een camera. Standaard altijd. Dus dan gaan we die microfoon en die camera gebruiken en dan gaan we naar u komen wanneer u dat geld brengt voor de directeur van huizen til. En dat is dus vanmorgen gebeurd. En ik zei nog aan Jamal, we gaan niet gewoon dat ding vastleggen, de overhandiging van dat geld. Ik weet niet eens hoeveel hoor. Maar je moet mij natuurlijk ook confronteren met de kritiek uit sommige delen, hoeken van mensen die zeggen, er is weer friends and family, want hij kent de president en hij is... hij is gelinieerd aan de partij en aan de vorige president en zo en de huidige dus het is wel een geregeld ding. En ja, ik hoefde niet veel te vertellen aan Jamal. Hij heeft een goed interview met hem gedaan, denk ik hoor. Ik heb het interview niet zelf helemaal begrepen, gehoord. Maar we gaan daarmee starten bij de overhandiging van meneer Meijer zijn eerste, wat is het, salaris. En hij zei van, ik doe dat niet, gisma aisani, dat mensen moeten zeggen, alleen om mensen, dat mensen dan van me moeten gaan houden. Het is, Isabi, het is een daad, een gebaar, ja, een gebaar richting zij die het nodig hebben. En ik denk dat we zeker, want eigenlijk, hij hoeft het niet te doen toch, het is niet verplicht. Maar het feit dat hij ervoor gekozen heeft. En er zijn ook vele andere mensen die helpen hoor. Isabi. Die helpen. Die vinden dat ze... Wajarte wang bijis mataki. En wie vindt boem voor sensie. En die libi. Nogo wakase isu. En wie vindt boem voor sensie. En die libi. En die mayepi. En wie is na jumoni. Maar if die mayepi. Yepi. Toch even maar jeppie. En in een jeppie voel ik is natuurlijk onderscheiding. Je jeppie, want God ziet de goede daden die wij verrichten. Doe goed en zie niet om. Laten we luisteren naar Bishop Meyer in het gesprek met Jamal vanmorgen bij Huize Tiel-Tiel. U weet waar Huize Tiel-Tiel staat? Ik weet niet of het probleem daar is opgelost, maar Drape is zo vreed. Het is in de Margarita-laan. En de Margarita-laan is een zijstraat van de Kernkampweg. Daarbij MWI Lekenhuis Soeboro. Daarbij in de Margarita-laan. En de Margarita-laan, ja, je het goed, die brengt jou helemaal in de Fapasining. Minamaan Tabani en Fapasi. Maar als je Boro Drape, Bagasi, Kuldip Singstraat, Boro Gweso, Isabi, je door het Tiragemine Laansweg Baga. En de andere kant je Boro, de Doro Kwataweg. Margarita-laan is een belangrijke verbindingsweg. Inderdaad, verbindingsstraat. Maar luister wat de bishop te vertellen had bij de overhandiging van het geld vanmorgen.
1: Kijk, ik doe dit al vele jaren. Vele jaren dat ik dus donaties doe aan verschillende tehuizen, verschillende sociale instellingen. Meestal vraag ik de pers niet om erbij te zijn hoor. Ik doe mijn dingen gewoon voor het aangezicht van God natuurlijk. Maar deze keer heb ik jullie gevraagd om erbij te zijn, omdat ik weet dat Huize Tiel-Tiel hulp nodig heeft. Dus het zou goed kunnen zijn als dus dit een beetje bekendheid krijgt. En ik denk dat jullie het ook hebben gehoord van de directeur van Huize Tiel-Tiel. Dat voor deze kinderen met een lichamelijke beperking, dat er toch vanuit de samenleving nog meer wordt gedaan. Er wordt al wat gedaan hoor. Maar dat er dus meer bekendheid wordt gegeven aan dit tehuis, zodat de kinderen met een beperking geholpen kunnen worden. Ze doen het heel goed, de kinderen hier. Ik weet er toevallig een beetje van. Dus vandaar dat ik dus ook vandaag ben gekomen. Ik had mij voorgenomen om van mijn eerste bruto salaris van mijn ambassadeurschap, om dat volledig te geven aan een sociale instelling. En dus ik heb besloten om dat te doneren aan Huize Tiel-Tiel. Dus vandaar dat ik hier ben gekomen om 25.000 SRD te overhandigen aan Huize Tiel-Tiel. Mijn bruto salaris, en daar ben ik heel open voor, over. Dus, want je hebt de mensen natuurlijk in de samenleving die allerlei soort dingen zeggen. Maar ja, die mensen weten niks. Ze kennen mij vaak ook niet. Dus mijn bruto salaris bij de overheid is 24.339. Dus vandaar dat ik toen heb gezegd, mijn eerste salaris officieel, wanneer ik officieel beëdigd ben, dan geef ik dat volledig aan een tehuis. En ik heb gekozen dus voor Huize Tiel-Tiel.
2: Meneer Meijer, bishop, zegt men ook wel, hè? Ja. Meneer Meijer, zal het bij deze ene keer blijven?
1: Nee, ik zei het al eerder. Ik heb al zoveel donaties gegeven. By the way, mijn vrouw en ik hebben een stichting. Stichting Steve en Lunette Meijer Foundation. En vanuit onze stichting, onze foundation, hebben wij dus al zoveel sociale instellingen geholpen. Maar nogmaals, ik geef er geen bekendheid aan, normaal. Deze keer heb ik jullie gevraagd om te komen, alleen maar zodat het bekendheid krijgen in de samenleving en dat de samenleving misschien worden mensen gestimuleerd om nog meer te doen voor de kinderen met een beperking die hier zijn in Huize Tiel-Tiel.
2: Ja, nee. De vraag, stel het bij deze ene keer blijven dat uw salaris van uw ambassadeurschap zal doneren.
1: Oké, nu is die vraag een beetje duidelijker. Laat me het zo zeggen, ik heb mij voorgenomen om mijn eerste salaris volledig te geven. Natuurlijk gaat het niet hierbij blijven, want in de toekomst ga ik gewoon doorgaan om donaties te geven. En vanuit mijn salaris natuurlijk, vanuit dat geld dat ik krijg. Omdat ik niet zit te wachten op geld van de overheid. Dat kan ik heel eerlijk zeggen. Dus als dit erbij komt, dan kan ik altijd dingen doen voor sociale instellingen. Maar nogmaals, ik geef er geen bekendheid aan wanneer ik dat soort zaken doe. God moet het alleen zien.
2: Yes. Nou, meneer Steve Meijer, De aanstelling van u als ambassadeur is onderwerp geweest van discussie in die samenleving. Ligt Steve Meijer wakker van al die kritiek vanuit de samenleving?
1: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben het al een beetje gewend. Ik zeg altijd één ding. Men gooit nooit stenen op bomen die geen vruchten dragen. Je gaat alleen stenen gooien op bomen die heerlijke en lekkere vruchten dragen. En veel vruchten dragen. Dus ik neem niet zoveel aanstoot daaraan. Wat ik vaak heb gemerkt is ook dat de mensen die negatieve kritiek hebben op mij. En allerlei soort zaken schrijven op social media en comments. Dat zijn meestal, of bijna kan je zeggen 100% van de gevallen zijn het mensen die mij niet kennen. En alle mensen die mij kennen, dat is 90% van al die comments, zijn alleen maar positieve comments van de mensen die mij wel kennen. Dus ik lig er helemaal niet wakker van. Ik begrijp het, sommige mensen haten mij, misschien vanwege het evangelie. Dus het is helemaal geen probleem. Hoe meer zij mij uitschelden en vloeken, hoe meer ik hun zegen. Ik zegen degene die mij vloeken.
2: Ja, velen vragen zich ook af, is meneer Steve Meijer wel competent genoeg voor deze functie?
1: Ik denk niet dat de president mij zou vragen als hij niet de overtuiging had dat ik competent genoeg was. Ik hou er niet van om te schermen met mijn opleiding, met mijn basis, met mijn accomplishments in deze natie. Maar ik heb een PhD, een philosophical doctor degree. Ik ben 2 keren benoemd door ministers van Israël tot Goodwill Ambassador van Israël. Ik ben reeds 12 jaren geweest. 12 keren ben ik gegaan naar Israël vanaf 1993 dat ik ga naar Israël. Ik heb dat hele land van het noorden, het uiterste noorden, de Golanhoogte, heb ik bewandeld. Tot naar het uiterste zuiden ben ik geweest in Eilat van Israël. Ik ken de cultuur van Israël, ik ken het volk van Israël, ik ken de regering van Israël. Ik ben in het parlement, in de Knesset geweest van Israël. Ik heb vele vrienden en netwerken in Israël. Ik kan veel voor Suriname betekenen met de relatie met het land of de staat Israël.
2: Ja, is dit een functie die u altijd al ambieerde?
1: Ik ambieerde niets wat de overheid betreft en wat de politiek betreft. Nooit. Mijn roeping is om het evangelie van Christus te verkondigen. Ongeveer 9 jaar terug heeft de wijlende toenmalige president Boutersen mij gevraagd om ambassadeur te worden van Suriname voor de staat Israël. Ik heb toen een diplomatenopleiding gevolgd. Dus voor de mensen die vragen als ik bekwaam ben en als ik opgeleid ben. Ik heb een diplomatenopleiding toendertijd gevolgd. Het Surinaams Diplomateninstituut, SDI. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking. Zoals dat nu heet. En ik heb toen een opleiding van 8 tot 9 maanden gevolgd. Dat was ongeveer 8,5 jaar terug. En toen was ik al aangeboden bij het land Israël om dus de volgende ambassadeur van Suriname te worden. Ik heb mijn agrema toendertijd reeds gekregen. Ik denk dat je weet wat agrema is. Dat is dus de toestemming van dat land, dat ontvangstland, die dus de ambassadeur moet ontvangen in dat land. Die moet dus eerst toestemming geven. Wat doen ze dan? Ze onderzoeken je van top tot teen en vooral Israël. Ze hebben daar de Mossad, de inlichtingendienst, en die maken geen grappen. Dus die hebben mij onderzocht en die hebben mij dus goed bevonden. Ze hebben agrema verleend aan het ministerie van Buitenlandse Zaken toen. En ik zou dus toen moeten worden beëdigd door de president toen, president Boutersen. Maar ze draalde een beetje ermee. Ik weet niet wat de reden was hoor. Misschien tegenstand ook vanuit de samenleving. Maar er werd toen gedraald. En toen kwamen de verkiezingen van 2020. En toen heeft, ja, ik kan je zeggen, de regering die toen aan de macht was, de verkiezingen zo'n beetje verloren. En toen kwam er een andere regering. En toen, na die verkiezingen van mei, toen wilde dus de toenmalige president mij heel snel nog beëdigen op het paleis. Ik heb die uitnodigingsbrief nog steeds. Dat was in 2020. En maar toen heb ik gezegd van nee, ik vind dat geen goede zaak dat ik dus nu onder een andere regering moet gaan dienen als ambassadeur. Dus ik heb dus toen afgezien daarvan en ik heb toen dit voorbij laten gaan. Dus, en er kwamen toen natuurlijk 5 jaar van een andere regering en daarover hoef ik niks meer te zeggen. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik dus dat toen niet heb geaccepteerd.
2: Ja. En heer Meijl, hoe gaat u het geestelijke, uw geestelijk werk combineren met uw nieuwe baan als ambassadeur?
1: Dat gaat normaal gaan, want mijn geestelijk werk is mijn eerste werk. Dat is mijn roeping van Gods wegen. Dus daar ga ik gewoon mee door. Dit is erbij gekomen dus. Weer een verantwoordelijkheid erbij. Maar ik weet dat ik deze job zal kunnen doen. Nogmaals, omdat mijn kennis over Israël en mijn netwerken daar heel groot zijn. Dus ik denk dat ik voor het land Suriname een hele goede job zal kunnen doen. En ik denk dat ik veel investeerders ga brengen naar dit land. Omdat, zoals je weet, Israël is meesterlijk op het gebied van landbouw, machinale agriculture, op het gebied van cybersecurity, op het gebied van de technologie in het algemeen, op het gebied van, noem maar op, veeteelt en verschillende gebieden is Israël heel sterk, water management enzovoorts. Dus ik denk dat ik als ambassadeur van Suriname voor de staat Israël een goede job zal kunnen doen. En dat zeg ik met alle nederigheid. En ik wil mensen vragen om mij niet nu vooraf te beoordelen. En vooral niet te veroordelen. Maar om rustig te wachten en te kijken wat ik zal kunnen betekenen voor de natie Suriname. En daarna pas mij beoordelen.
2: Ja. Tot slot misschien een lastige vraag. Maar Israël wordt door delen van de wereld veroordeeld op haar handelen. Zeker in het Midden-Oosten. Als we kijken naar de gewapende conflicten. Wat is het standpunt van Suriname of nu? Ja, van Steve Meijer. Ambassadeur Steve Meijer hieromtrent.
1: Ik denk dat je weet wat een ambassadeur is. Een ambassadeur is een vertegenwoordiger van de natie. Dus de natie heeft een standpunt natuurlijk. En de natie zal altijd haar standpunt natuurlijk verklaren. Mijn persoonlijke opvatting is soms een beetje anders. Maar ik zal moeten kijken hoe ik zal laveren tussen mijn persoonlijke opvatting en opinie en dat standpunt van het land Suriname. Dus God zal me wijsheid geven om daartussen te laveren.
2: Ja. Nee, nou goed, misschien kunnen we het kantoor binnenlopen waar de overdracht zal plaatsvinden.
1: Ja.

0: Wel, met alle liefde in mijn hart en met alle bewogenheid ook voor dat geweldig werk dat jullie hier doen voor de kinderen met een beperking, een lichamelijke beperking, handig ik dit over aan u, directeur van Huizen Tieltiel. En nogmaals, het is met alle liefde in mijn hart en mijn bede is dat meerdere mensen en organisaties en bedrijven in de samenleving van Suriname dit zullen overnemen om dit tehuis te helpen. Onder andere met een nieuwe boiler, een verfbeurt, een generator, zodat wanneer dat stroom uitvalt en de pompen niet werken misschien, dat toch de plaats hier niet onder water loopt wanneer er keiharde regens komen. Want we weten allemaal hoe het is in de Margaretalaan met wateroverlast. Dus nogmaals, vanuit mijn hart, namens mijn vrouw ook en mijn gezin, mijn eerste salaris van mijn ambassadeurschap overhandig ik naar Huizen Tieltiel. En mogen de Heer jullie allemaal rijkelijk zegenen.
1: Heel hartelijk bedankt, bishop. Ik moet zeggen, toen we het hoorden, waren we like, God denkt aan Tieltiel.
2: Dit is de directeur, mevrouw Kreuner.
1: Vergeten, want soms kom je voor situaties te staan waarbij je denkt aan, hoe gaan we dit oplossen?
0: Ja, ja.
1: Dus toen ik dat hoorde, ik heb allemaal direct geroepen. Ik heb gezegd, hé, weet je wat ik heb gehoord? Ik was met iemand anders in de auto. Dus toen heb ik dan die andere geroepen. Ik heb gezegd, weet je wat ik heb gehoord? Bishop gaat, ik heb gezegd, eerste salaris. Ik ga de praxeren. Iedereen was like, wow. Terwijl dans is er even. Weet je, dus ik wil u hierbij hartelijk bedanken. Namens ons allemaal. En onze bieden is dat de Heer u nog meer zal zegenen. U zal geen gebrek, trouwens, u hebt nu geen gebrek, maar nog meer geen gebrek zal hebben. En dat de Heer u wijsheid zal geven om door dit alles heen te gaan. En om zijn kanaal te zijn, elke dag, elk uur, elk moment.
0: Hartelijk bedankt, zuster Kreider.
1: Hartelijk bedankt. Ook aan Lim, dat jullie er aanwezig willen zijn. En het gaat jullie goed.
2: Nou, we waren er graag. Het is een mooi moment geweest met de leiding van Tieltiel. Al even die naam gehoord hoor. Tieltiel, Huizen Tieltiel. En de bishop. Nou ja, er zijn verschillende reacties. Ik zal een paar reacties lezen. Maar by the way, het geldt niet alleen voor dit item. Ik zeg u elke keer, als je over de schreef gaat en de moderator je eruit gooit, kom niet bij me huilen, want ik bemoei niet met wie toegang kreeg tot en wie niet. Misschien denkt u dat. We hebben harde afspraken. Moderator heeft van me gezegd, Cliff, ook al is het Dwight Loddy of een van die vrienden van je, als ze een gek ding schrijven en ik krijg het onder ogen, wegwezen. Niet dat ik bemoei niet. Zo. De afspraken zijn duidelijk gemaakt. En geloof me, ze is genadeloos wat dat betreft. Nou, dan hebben we dat gehad. Bij deze feliciteren wij ook meneer Bisschop Meijer. En het geldt inderdaad, wat hij zegt, ik ben het met hem eens. Even kijken wat het wordt alvorens je met stenen begint te gooien. Isabi, overigens is de vraag, moet je met stenen gooien? Laat de man zijn job doen, begrijp je, en zullen we dan reageren op de resultaten. Oh, het is rust. Mensen, dus wat blijkt de laatste tijd? Er schijnt steeds een spanning te ontstaan. Er blijkt steeds spanning te ontstaan tussen directie en RVC. Bij de meeste parastatale bedrijven. Er is weer jugo-jugo, nu niet eens bij VKI, maar bij TAS, de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Ik laat mevrouw Yapayou zo meteen. De Telecommunicatieautoriteit Suriname, waar mevrouw Yapayou de scepter zwaait. En je weet, er is een nieuwe RVC aangesteld, aangevoerd door Emmanuel Schiek. Geen makkelijke jonge man. Dat kan ik je zeggen. Geen makkelijke jonge man. En Emmanuel met de raad, want het gaat niet om hem. Hij leidt de raad, maar de raad neemt besluiten. En zo hoort het hoor, denk ik. In overeenstemming. En het bleek dat de raad de Mancini wel levig rapport goed naar president. En de man tagi president, dat president. U bent de persoon die dus het uiteindelijk besluit zal moeten nemen. Maar president, leest u zelf. Er zijn een paar dingen die niet kunnen, zeggen de raadsleden, of zegt de raad. Vervolgens, Asangers natuurlijk doet, Asangers legt het toe mij fiti toch dan. De mannak dens revi, awamannak amon klap, atramannak amon baga. En dat is het, wie gaat het snelst aangifte doen? Ik vertel het op mijn eigen manier. Want de directeur, mevrouw Yapayo, die heeft ook een stuk opgestuurd. Waarbij ze vraagtekens plaatst. En ze zegt, de dingen die ik gezien heb en die ik gelezen heb en die ik weet. Conflict of interest, belangenverstrengeling. Schik heeft toch ook een bedrijf. Ga zo maar door. Dus de president zit volgens mij met twee dossiers. En verder zegt mevrouw Yapayou dat ze dat ook moeten kijken naar de positie van een raadslid. Van een van de raadsleden. De positie van een van de raadsleden. En dat is mevrouw June Nipte. Mevrouw Nipte is secretaris van de raad. En volgens mevrouw Yapayou trad Nipte in het verleden op als advocaat voor de voormalige TAS-directeur, mevrouw Jetty Olof, in juridische procedures tegen de organisatie. Ik lees. Ter onderbouwing zijn diverse deurwaarders explode. Loonvorderingen en juridische correspondentie uit 2018 aan de president verstrekt. Uit de documenten blijkt dat Nipte namens Olof optrad in procedures die voortvloeiden uit een arbeidsconflict tussen Olof en de TAS. En daarbij werden onder meer loonvorderingen ingesteld en in beslaglessingen getroffen. Ik lees een beetje slecht hoor, maar toch is een beetje dik. Olof wijst er verder op dat tussen Nipte en Olof, dus Yapayou wijst er verder op dat tussen Nipte en Olof een langdurige persoonlijke relatie bestaat. In de stukken is onder meer een publieke felicitatie opgenomen per Nipte et taki tak a vriendschap tussen Ingnanga Olof is bijna 35 jaar. Dus Yapayou zegt, zo een mevrouw, haar functioneren in de raad, roept vraagtekens op. Dit is mevrouw Nipte. Dit is June Nipte. June heeft op haar beurt gereageerd, hoewel er een afspraak was van de FEC komt niet uit. Maar June heeft gereageerd op eigen titel. En ze zegt, ik kan niet alles lezen. Binnen organisaties die publieke middelen beheren en een belangrijke maatschappelijke taak vervullen, behoren transparantie, verantwoording en onafhankelijk toezicht vanzelfsprekend te zijn. Toch ontstaat in de praktijk vaak een ander beeld wanneer kritische vragen worden gesteld over beleid, administratie of besluitvorming. Ja, op dit ding voor deze telefoon allerlei balletjes. Onder andere staat dit bericht op Star Nieuws uitgebreid hoor. Dus ook het begrip belangenverstrengeling verdient een zorgvuldige benadering. mag nooit worden gebruikt als instrument om personen te diskwalificeren zonder dat daarvoor concrete feiten bestaan. Een beschuldiging van belangenverstrengeling is ernstig en dient gebaseerd te zijn op aantoonbare feiten en omstandigheden, niet op vermoedens, suggesties of beroepsmatige contacten uit het verleden, zegt Joan Nipte. Ja, ik kan dat bericht zelf lezen. Ik heb niet alles gelezen. Dat is van hem. Maar dat ding wordt een hele getouwtrek. Een hele touwtrekkerij tussen de TAS en de directie. Nee, maar Limburg. Tussen de directie van de TAS en de RVC. Tussen de directie van de TAS en de RVC. Aan de ene kant mevrouw Yapayou. En aan de andere kant de raad aangestuurd door Emmanuel Scheek. Nou hebben jullie, of heeft u, voor aanvang van deze bacanatorie. Ik weet niet of de mensen op FB het hebben kunnen zien hoor, want ik zat hier. Ik denk dat de mens van de radio Scheek heeft gereageerd toen hij van de president kwam. Wij kunnen u dat laten horen wederom. Want het was live op de radio, daar heeft Scheek gereageerd. Maar u moet zelf uw mind opmaken als u gaat luisteren naar de mensen. We hebben ook een onafhankelijke persoon gevraagd om te reageren. Dat is mevrouw Anneke Chenalin, de notaris. En de mevrouw die dus aan ons in retrospectie ook nog uitgebreid heeft uitgelegd. Fasan moest rokken tussen RVC en directie. En waar een RVC zich aan moet houden. En hoe we eigenlijk dat ding gaan kleren met die parastatale bedrijven. Maar goed, Jamal heeft vanmorgen mevrouw Yapayou aan de telefoon gehad. Mevrouw Yapayou heeft de ruimte gehad om haar verhaal te vertellen. Wat is er aan de hand? Wat is de relatie tussen haar en de RVC? Hoe heeft ze gefunctioneerd? Er zijn allerlei verhalen die ook over haar de ronde doen. Onder andere weet ik dat er werd gezegd dat ze meer, hoe zeg je dat, dat ze eerder te bereiken was op het kantoor van de VP dan op de TAS zelf. Ik meen te weten dat die vraag ook aan haar gesteld is. Laten we luisteren naar de directeur van de TAS, de Telecommunicatieautoriteit Suriname vanaf 2020, mevrouw Wendy Yapayou, daar is ze in beeld. En Jamal heeft gevraagd hoe deze spanning allemaal, hoe dat allemaal begonnen is.
3: We zijn op dit punt beland, omdat ik op een gegeven moment een opdracht kreeg vanuit de president-commissaris met de secretaris van de raad, meester Nipte in de CC, dat er een quick scan zou komen bij de TAS. En dat er een bedrijf was gekozen door de raad om die quick scan te doen. Ik kreeg een lijst aan documenten die ik allemaal zou moeten sturen naar het bedrijf voor de quickscan. Met een melding ook in de mail dat de kosten voor die quickscan ten laste van de begroting van de TAS zouden komen. Ook onder welke begrotingspost ik het zou moeten zetten. En de duur van de quickscan zou 6 weken zijn. En dat ik dus de informatie zou moeten sturen. Ik heb toen een reactie daarop gevraagd gegeven en onder andere gevraagd naar de overeenkomst of het bedrag wat deze quickscan gaat kosten, daar het van de begroting van de TAS moest komen en dat ze dus zo moeten betalen. Ook gevraagd naar de terms of reference, een geheim, hoe gaat er omgaan gaan worden met geheimhouding, vertrouwelijkheid van de stukken, etc. En ik heb tot op de dag van vandaag op die vragen geen antwoord gehad. Dus op een gegeven moment, na 2 keer te hebben gevraagd naar die informatie, heb ik toen wel geweigerd om informatie te delen aan het bedrijf. Omdat ik ga geen informatie delen, want met het delen van de informatie bevestig ik ook aan het bedrijf dat zij de opdracht mogen uitvoeren. Als ik niet eens weet wat het me gaat kosten. En als ik niet weet hoe er met de informatie die aan het bedrijf gegeven wordt omgegaan zal worden. En toen werd ik beschuldigd van weigeren van opdrachten van de RVC uitvoeren. En ik kreeg een heleboel onredelijke deadlines plotseling op mijn bord. Maar toen had ik ook al in de tussentijd de president ter aandacht gevraagd hiervoor. En ook gevraagd voor een onderhoud. En ik heb dus gisteren een uitnodiging gehad van de president. Uit het kabinet van de president, dan niet de president zelf, maar uit haar secretariaat. Om vandaag dus om 12:30 op het kabinet te zijn voor een bespreking. En ik heb dus ook zelf in de media gisteren die brief gezien. Voor het eerst, waar men dus vraagt dat ik wordt ontslagen of wordt ontheven. En ik was eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld daarin. Ja. Maar zo is het ontstaan.
4: Ja. Hebt u in het verleden ooit eens geweigerd om openheid van zaken te geven? Of vindt dit nu pas plaats bij het voornemen van de raad om een bedrijf aan te trekken, om een audit te doen?
3: Dat heb ik nog nooit gedaan. We hebben onze jaarrekeningen worden ook gecontroleerd door een externe accountant die door de RVC wordt aangewezen. Ik heb nooit informatie geweigerd. Alleen wil ik wel weten altijd hoe er met de informatie omgegaan gaat worden. De vertrouwelijkheid, de geheimhouding. Want wij hebben informatie, niet alleen van de TAS, maar ook van derden die diensten bij ons afnemen, die contracten bij ons hebben. En we hebben wel als autoriteit een verantwoordelijkheid om met die informatie zorgvuldig om te gaan. Dus de informatie kan niet aan Jan en Alleman zomaar gegeven worden. Er moet op zijn minst een geheimhoudings, een NDA, gesloten zijn. Toch met een bedrijf dat wat voor werk ook voor ons gaat doen.
4: Ja.
3: We hebben in het verleden hebben we bijvoorbeeld ook onze interne inkoopprocedure een bedrijf in dienst genomen of aangetrokken om ons te helpen met onze strategisch businessplan. Ook dat bedrijf heeft toen een NDA met ons getekend, want je krijgt informatie dat niet overal gedeeld moet worden en dat je geheim moet houden. En dan teken je een NDA met zo'n organisatie.
4: Ja.
3: En nog meer wanneer het gaat om financiële stukken en financiële documenten en financiële informatie, ook gevoelige informatie van bedrijven die bij ons diensten afnemen en concurrenten zijn van elkaar, moeten we vertrouwelijk met de informatie omgaan.
4: Mevrouw Jappe, u beroept zich op dat standpunt, maar ik lees dan even hier. De Raad acht daarom onderzoek noodzakelijk naar. Ik zal bij een van deze punten beginnen. Welke sponsoringen zijn gedaan vanaf 2020? Heeft u daarop een antwoord?
3: Er zijn op verschillende momenten en op verschillende tijdstippen en aan verschillende organisaties, aan verschillende projecten is er sponsoring gedaan. Die periode is heel lang. Toch? Maar wat ik ook kan zeggen daarbij is dat de externe accountant die door de raad wordt aangewezen, al de jaarrekening van 2020, 2021, 2022 en recentelijk 2023 heeft gecontroleerd. En hij heeft geen bevindingen gedaan als zouden wij gelden onterecht of whatever hebben gedoneerd of gesponsord. De accountant zou, nadat hij zijn contract afgerond met 2023, beginnen met 2024 en daarna gelijk 2025. En de huidige RVC, de huidige Prescon, laat me het bieden zeggen, want de mail heb ik van hem gehad, heeft aangegeven dat die controle aangehouden wordt.
4: Ja.
3: Dus de controle van 2024, mijn jaarrekening, ligt op dit moment wederom stil. De vraag leest bij mij dan, als je onderzoek wil hebben door een externe persoon, waarom stop je dan de controle op de jaarrekening? Want dat is het onderzoek wat je nodig hebt.
4: Mevrouw Jappe, je houdt dat even vast. Een andere zaak, het beschikbaar stellen van personeel aan het kabinet van de vice-president. Er zijn ook vragen daarover. Heeft u enige duidelijkheid daarover kunnen geven aan de raad?
3: De vraag is aan mij gesteld in de presentatie die we moesten doen over de begroting voor 2026, want die is ook nog niet goedgekeurd. Dus er zijn in die presentatie zijn er vragen gesteld. En daar heb ik toen, samen met mijn financieel manager die ook aanwezig was voor de presentatie, hebben we uitgelegd wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd. En dat de toestemming die gegeven is door de raad. De raad heeft daar toestemming voor gegeven. De vicepresident heeft een verzoek gedaan aan de TAS. Dat verzoek is voorgelegd aan de raad. En de raad heeft daar toestemming voor gegeven. En dat heb ik op papier. Maar deze raad heeft nooit gevraagd van directeur. We hebben uw antwoord gehoord. We willen graag de onderliggende stukken zien. Hun antwoord was, oké, we zijn er niet mee eens. Dat is gebeurd en dat kunnen we verder niet meer doen. Dat heb ik ook gezegd. Dat is goed als de huidige raad er andere inzichten over heeft en een ander besluit erover heeft. Geeft u maar uw instructies op papier. Wat zijn uw instructies nu? Ja. Ik heb die instructies tot de dag van vandaag niet gehad.
4: Nou, de raad die heeft ook een verzoek gedaan tot een kladonderzoek. Hoe staat u daar tegenover?
3: Ik wil daar op dit moment geen uitspraak over doen. Toch? Omdat er een accountant, een geregistreerde accountant in Suriname, heeft al zijn onderzoek gedaan vanaf 2020 tot en met 2023 op dit moment. En in feite geef je nu als raad dat ook te kennen dat die accountant zijn werk niet heeft gedaan op deze manier. Dus ik wil daar geen uitspraak over doen verder. Ja, ja. Dat laat ik voor na de bespreking met de president of tijdens de bespreking met de president. Dan zal ik de inzichten en de visie horen ook van de president hierop. Maar uiteindelijk is het niet mijn besluit wat genomen moet worden. Maar hiermee wil je in feite aangeven dat een geregistreerde accountant in Suriname zijn werk niet doet. Of niet goed doet.
4: En mevrouw Yapayo, misschien heb ik het een beetje gemist daarnet, maar hoe komt het dat de jaarrekeningen van 2024 en 2025 nog niet beschikbaar waren?
3: De interne jaarrekeningen zijn beschikbaar. Het is nog niet gecontroleerd door een externe accountant die door de RVC aangewezen wordt. Maar de interne jaarrekening die door het bedrijf, toch, door de financiële afdeling wordt opgesteld, door mij in eerste instantie wordt gecontroleerd, die zijn er. Maar de wet zegt het moet gecontroleerd worden door een erkende accountant. En die accountant wordt aangewezen door de RVC.
4: Ja. En waarom is dat nog niet gedaan?
3: 1. We hadden een achterstand in de controle, omdat met de jaarrekening van 2018... dat toen RVC geen accountant heeft aangewezen. 2019 hetzelfde. En pas bij wijziging van de RVC 1-2020 heeft toen die RVC een accountant aangewezen. Maar er was toen COVID, als je je nog kan herinneren. Begin 2020 is COVID begonnen. Het is tot 2021 in feite waren de maatregelen nog een beetje gaande enzovoort. Dus de accountant kon ook niet direct goed zijn controle starten. Dus het heeft die controle van dat jaar, dus toen hij begon in 2020 met 2018, heeft het behoorlijk wat tijd genomen om die controle te doen, omdat je fysiek nergens mocht gaan enzovoort enzovoort. Medewerkers mochten ook niet naar kantoor gaan de hele tijd, want iedereen moest thuis blijven. Dus die controle heeft wat langer geduurd. Maar daarna heeft de accountant wel gewerkt om zo snel als mogelijk die achterstanden in te lopen. En ik wil ook niet naar andere bedrijven al te veel verwijzen, want we hebben als autoriteit natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid. Maar er wordt gedaan alsof wij de enige bedrijf zijn in Suriname die een achterstand heeft met jaarrekeningen. En dan heb ik het nogmaals over de gecontroleerde jaarrekeningen. Want we hebben onze interne jaarrekeningen zijn al af. Ja. Ik ken een heleboel bedrijven die niet eens nog hun interne jaarrekeningen van een aantal jaren af hebben.
4: Mevrouw Yapayou, dan een andere vraag. Boze tongen beweren dat u de afgelopen jaren afwezig was bij de TAS en dat u werkzaam was op het kabinet van de vicepresident.
3: Hoe ben ik afwezig op de TAS? Ik snap niet wat ze bedoelen met afwezig zijn op de TAS. Ik heb, daadwerkelijk heb ik, voor de vicepresident van de Republiek Suriname heb ik ondersteund. Hij heeft dat verzocht en ik heb is goedgekeurd door de raad nogmaals. Maar ik heb mijn werkzaamheden als directeur van de TAS ook altijd uitgevoerd.
4: Dus als ik u goed begrijp, u was op het kabinet van de president en bij de TAS.
3: Klopt. Ja. Maar ik ben nooit in dienst geweest van het kabinet van de president. Ik heb wel werkzaamheden gedaan voor het kabinet van de vicepresident, op verzoek van de vicepresident, met goedkeuring van de raad. Zoals dat dient te geschieden.
4: En hoe staat het dan met de vergoeding? Wie heeft u daarvoor vergoed? Het kabinet of de TAS?
3: Ik ga op dit moment daar geen antwoord op geven.
4: Mevrouw Yapayou, we begrijpen, we hebben gelezen in de media dat u ook vraagtekens heeft geplaatst bij enkele zaken van de RVC, ook bij personen van de RVC. Kunt u ons meer daarover vertellen? Vraagtekens met betrekking tot belangenverstrengeling.
3: Ik heb gezien ook dat onze brief dat is gestuurd naar het kabinet van de president, CCVP en de minister. Precies zoals wij het hebben gestuurd in feite nu op social media circuleert. En ik denk dat die brief duidelijk is, want ook in de brief zijn alle bijlen aangezet. Dus ik denk dat die brief wel duidelijk is. En ik daar niet nog meer over hoef uit te weiden.
4: Nou, voor de mensen die brief niet hebben gelezen, mevrouw Yapayou, die zullen zich wel eens afvragen, wat bedoelt de directeur met de belangenverstrengeling van RVC-leden?
3: Ik zal maar op één even op dit moment ingaan, omdat ik ook zo direct verder moet gaan. Het bedrijf dat door de president-commissaris is aangewezen als te zijn het bedrijf die de quickscan moet gaan doen, waarvan ik geen offerte, geen contract, niet eens weet wat het gaat kosten, die informatie niet heb gehad, die bleek bij nader onderzoek een bedrijf te zijn dat diensten heeft afgenomen, in ieder geval bij het bedrijf van de president-commissaris. Het bedrijf dat van de president-commissaris is, heeft de website gebouwd van het bedrijf die de quickscan zou moeten doen. En op de website van het bedrijf die de quickscan zou moeten doen, staat duidelijk geschreven dat het bedrijf van de president-commissaris een partner is van het bedrijf die de quickscan zou doen. En als je dan als directie geen verdere onderliggende stukken hebt gehad, geen drie offertes hebt ontvangen, dan rijst wel de vraag wat de reden is waarom er gekozen is voor dit bedrijf. Ja. En dat vraagstuk hebben we kenbaar gemaakt aan de president.
4: Ik plaats ook vraagtekens bij de positie van de secretaris van de raad, mevrouw Jo Hipte.
3: Ja, zoals ik zei, ik ga niet op alles ingaan. Ik heb op één punt ben ik ingegaan. Ik denk dat de rest wel duidelijk is in de brief.
4: Ja.
3: En ik ga verder niet erop ingaan.
4: Ja. Nou goed, mevrouw Yapayou, hoe verder?
3: Zoals ik zei, er is een bespreking straks met de president. Ik ben uitgenodigd. Ik ga daar naartoe. Ik zal, in feite, al onze zorgpunten hebben wij al schriftelijk met onderbouwing en bijlages al gestuurd naar het kabinet van de president. Ik snap dat de informatie best wel veel kan zijn. Dus wij hebben ook een samenvatting in feite van de kernpunten gemaakt. En wij gaan naar daar, onze standpunten, als dat nodig is, weer kenbaar maken. Maar we zullen ook opvragen en verzoeken om extra informatie, als dat nodig is, van de president zullen we ingaan. En dan zullen we verder ook vernemen van de president wat haar inzichten zijn.
5: Ja.
3: En hoe zij dat verder, dit verder wil behandelen.
5: Ja.
3: En van daaruit zullen wij dan ook de instructies krijgen. Ik weet niet wat ik me verder moet indenken bij dit gesprek. Dus we gaan gewoon met wat wij hebben en we gaan kijken wat de president wil weten. En de vragen die ze heeft en de zorgpunten die zij heeft. En we zullen daarop antwoord geven waar we de informatie hebben.
5: Ja.
4: Bent u voorbereid op een eventueel ontslag?
3: Ik ben altijd op alles voorbereid. Die functie is niet van mij. Ik ben niet erin geboren. En ik hoef ook niet erin dood te gaan. Om het zo te zeggen. En ik heb ook mijn persoonlijke ambities van andere dingen die ik met mijn leven wil gaan doen. Dus als de president van mening is en het besluit neemt dat ik ontslagen moet worden. Ik zei, er zijn andere dingen die ik wil doen met mijn leven. Dus ik laat het besluit voor de president over.
5: Ja.
3: Dat is haar recht, om het zo te zeggen, haar bevoegdheid om dat te bepalen. En dat laat ik aan haar over.
5: Ja.
3: Ik ben ooit eens gevraagd geworden om die functie te bekleden. Ik heb het naar eer en geweten gedaan. Ik heb het bedrijf een nieuw leven ingeblazen samen met mijn team dat ik daar heb. Het bedrijf is niet het bedrijf wat ik 10 jaar geleden heb overgenomen, 11 jaar geleden heb overgenomen. Dus wat er ook besloten mag worden, ik ga met heel veel trots ga ik verder.
5: Ja, ja.
3: Als ik nou blijf of als ik nou bedankt word, ik ga met trots en een goed hart ga ik verder.
5: Ja, ja.
4: Tot slot, mevrouw Yapayo. Het is nou eenmaal zo, Politiek Suriname. U bent de lid van de ABOP. Hoe heeft uw partij hierop gereageerd, of uw partijvoorzitter?
3: Ik denk dat u dat zelf aan hem moet vragen.
4: Maar uw partij?
3: U zegt aan de voorzitter van de partij. Ik denk dat u dat aan hem zelf moet vragen, wat zijn reactie hierop is.
2: Hij is de partij. Dit is een heel mooi interview van Jamal met mevrouw Yapayo. Mevrouw Wendy Yapayo, de directeur van de TAS. Iemand zei tegen me, mijn god, die mannen maken de president moe met allerlei ruzies en trobies. Volgens mij, dames en heren, heeft de man actief Trump-president. Dus weet ik, als al ik wel grap. Maar eigenlijk zouden we... Wat denkt u daarover? Hoe denkt u daarover? We zouden al die presidenten ook allemaal die al overleden zijn. Om die man zo'n postuum als een heavy onderscheiding. Isabi? Want die problemen in dat land, jongen. Die problemen in dat land. Volgens mij heeft de man actie voor Trump-president. In mijn long boon snel. Longwe. Je moet sneller zijn dan Mbappé of Vinicius. We gaan er snelle mannen heb je. Je moet sneller zijn dan Mbappé of Vinicius. Want het is echt. Mijn god, je bent nauwelijks bij bijgekomen. Dit is opgelost. Ontstaat er een ander ding. Aan de andere kant. De president is er om problemen inderdaad op te lossen. Hè? Maar soms vraag ik me af. Hè? Ik ga je zeggen. Ik luisterde in de auto naar ABC. Dat was de vorige week. Wie was dat? Mijn vriend. Het was hij niet. Dat het Rudy was. Het was geen Rudy, was mijn vriendin, moet ik zeggen. En ze had aan de telefoon het DNA uit Gerbenden. Ik ga u Gerbenden straks laten horen, want er was een mooie discussie in DNA. En Gerbenden zegt, ze heeft volgens mij bijna 17 brieven geschreven, of 19, voor de president tussen december en nu. En dan vraag ik me soms af, maar moet je voor alles de president aanschrijven? Isabi, je kan die discussie ook voeren in DNA. Maar ik zou die brieven niet eens lezen als ik president was hoor. Dan kom je me aanschrijven over openbaar vervoer. Zodra we aan je zag, greep je naar de pen. En je zegt, je loer me. Isabi, dadelijk je actie mee. Dadelijk je schrijft president een briefje. Waarom heeft Frankrijk het wereldkampioenschap voetbal gewonnen? De president heeft toch daar niks mee te maken? Isabi, maar die vrouw zou wel vervelen. Ik ga je zeggen. Waarom heb je

0: afnaam. Je moet elkaar gaan luisteren als de mannen een terugluisterbutton hebben. Volgens mij heb je me laten die acties hebben. Maar gewoon zoveel brieven. Elke keer. Dus president worden, dames en heren. Je moet soms ook een Salomons instelling hebben. Om, ja. Je hebt aan de ene kant heb je Sheikh. En aan de andere kant heb je Yapayu. En ik ga je zeggen, ik ken Sheikh al een paar jaren. Ik ken Sheikh niet nu, ik ken hem al een paar jaren. En ik ken hem wel als een principiële jongen. Maar ik ga je zeggen, de mamus lukboong tagasan iswakawan. Sheikh no abitrobi fu takdamegwe ef asan. No pakant boom. Ik kan je dat wel zeggen. Ik denk dat ik hem goed genoeg ken. Trouwens, hij is een steenbok, hè. Neem het niet voor hem op, hoor. Ik bedoel, mevrouw Yapayu heeft ook evenveel ruimte om het verhaal. Trouwens, je hebt het uitgebreid gehoord. Maar misap schiek, je was aan nou wakaboom. Gaat hij gewoon zeggen, vriend, president, met alle respect. Bedankt dat u ons hebt, de ruimte hebt gegeven. Dat u vertrouwen mee hebt gehad. Maar dit is ik geef u uw mandaat terug, ik hoef geen preskom te zijn. Hij is in staat om dat te zeggen. Isabi, dus ik weet niet. De president zit met die rapporten daar. En volgens mij is die vrouw niet eens ruimte om ook met haar man een beetje te kijken naar een voetbalwedstrijd. No? Ze zal die ruimte niet hebben. Ik heb er lang niet gehoord. Monsignor Ebjeng, de laatste. Vrouw, die leest app toch? Hele dag ben je bezig. De hele dag. En een vrouw is geen man. Een vrouw is een vrouw. Dus een vrouw heeft meer tijd nodig toe. Be herself. Begrijp je? Unuka move snel. Maar die vrouw is een vrouw. En mevrouw Simons is een vrouw. De president is een vrouw. Hij zal een vrouw blijven. Isabi. Maar goed, we hebben Sheikh, heb ik u gezegd, hebben we gesproken toen hij dus van de president kwam. Maar de president heeft ze geroepen, of tenminste de raad, hoor, ik weet niet, als mevrouw Yapayuke erbij was. En Ahmad Jamal Tawakti bij het kabinet, meneer Emmanuel Sheikh. En we laten nu, voor de mensen die het gemist hebben, dat deel even horen, hoor. Is het gecorrigeerd nog? Of met het mijn versie. Ja. Hoe heet die? Gewoon Sheikh.
1: Ja, de incident.
0: Nogmaals?
1: Sheikh.
0: Oh. Dat het langer was. Dit is dat gesprek. Laten we u nog een keer horen.
2: Nou, wij hebben gewoon een toelichting gegeven op ons standpunt natuurlijk. Ons verzoek dat wij hebben gestuurd aan de president en de minister van TCT. En verder uitleg gegeven over onze achterliggende gedachten daarover. En waarom wij het noodzakelijk achten dat wij in staat gesteld worden om ons werk naar behoren te kunnen doen.
3: Een beetje oppervlakkig, heer Sheikh. We hebben begrepen dat u eist dat de directeur bij de TAS, mevrouw Yapayu, of met ontslag gaat of ontheven wordt uit functie. Dat lezen we in de verschillende media. Heer Sheikh, klopt dat? En hoe zijn we op dit punt beland?
2: Nou, ik kan aangeven dat niet klopt. Wie ben ik om te eisen? Wie is de raad om te eisen? Het enige wat wij hebben gedaan is rapporteren naar de bevoegde autoriteiten. Binnen onze bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden. En dat is waar wij het op hebben gehouden.
3: Ja, maar heeft u een verzoek gedaan tot haar ontslag? Of hebt u dat voorgesteld?
2: Nou, het schrijven is inmiddels op straat. Dus we hoeven niet te doen alsof wij niet de mogelijkheden hebben besproken van schorsing en of ontslag. Wij zijn de mening toegedaan dat het volledig binnen onze wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is. En natuurlijk, omdat het wettelijk zo gesteld is dat zowel de minister als de president daarin hebben, hebben wij dus het verzoek gericht aan hun. Wat er dan verder mee gaat gebeuren, dat laat ik over aan hun. Ik heb geen waardeoordeel over wie dat ook. Ik heb gewoon samen met de rest van de

0: inderdaad voor gezorgd dat wij onze taak, zoals opgedragen door de president en het vertrouwen dat hij ons gesteld is, om dat naar behoren te doen.
1: Ja, maar hoe zijn we op dit punt beland, meneer Schie?
0: Nou, door mijn benoeming, denk ik. Ik weet niet over welk punt je het hebt. Het is een normale procedure binnen de toezichthoudende taak van raden van commissarissen en raden van toezicht. Dat wanneer jij als raad opmerkt of doorhebt dat jij niet effectief jouw werkzaamheden conform de wet opgedragen of in het geval van een private onderneming conform de statuten opgedragen kan doen of dat je daarin belemmerd wordt, dat jij daar gewacht van maakt en waar nodig de instrumenten die er zijn aangreep om dat toezicht en de controle te effectueren. En in het geval bij de TAS wil dat zeggen dat je dus de bevoegde autoriteiten daarvoor aanschrijft, rapporteert en vraagt dat je in de gelegenheid gesteld wordt doordat zij hun taak conform de wet uitvoeren. En dat hebben we dus ook gedaan.
1: Ja, we hebben vanmorgen gesproken met de directeur en we hebben begrepen dat u een extern bedrijf wilde aantrekken om, om de organisatie door te lichten als het ware. De directeur heeft daarbij vraagtekens geplaatst en zij wilde weten hoeveel dat gaat kosten allemaal, wat de kosten zouden komen voor de TAS en er, volgens haar is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling.
0: Nou, dit is het eerste wat ik hoor over mogelijke belangenverstrengeling. Het is ter sprake geweest in geen enkele raadsvergadering. We hebben ook geen schrijven ontvangen van de directeur daarover. Ik begreep dat er schrijven is gegaan naar de minister en of de president. Daar hebben we ook geen inzage in gehad, dus ik kan daar geen uitspraken over doen. Het enige wat ik kan zeggen is wat ik weet en dat is dat de raad besloten heeft dat vanwege het, een gebrek aan informatie of de informatiepositie die de raad behoort, het nodig is om een onderzoek in te stellen zodat de status quo van de organisatie vastgesteld kan worden en zodat we van dat nulpunt verder kunnen gaan met onze toezicht en controle.
1: Ja. We hebben verder begrepen dat jullie ook een onderzoek wensen naar een sponsoruitgave. Waarom valt u daarover?
0: Ik zou niet zozeer zeggen dat we vallen. Wat er speelt natuurlijk is dat jij als toezichthouder op het bestuur van de organisatie erop moet toezien dat wat de bestuurders binnen de organisatie doen altijd binnen hun wettelijke of statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden valt. En wanneer jij daar twijfels over hebt of wanneer dat niet onderbouwd kan worden, dat je inderdaad dat gaat onderzoeken en dat is waarmee wij bezig zijn. Wij onderzoeken of de middelen van de samenleving die de TAS beheert namens de overheid, of die daadwerkelijk aangewend worden zoals de wet dat voorschrijft. Dat zal.
1: Ja. Hebben jullie de jaarrekeningen ingekeken?
0: De jaarrekeningen die er zijn hebben we kunnen inkijken, ja. En wij zijn de mening toegedaan dat, net als hoe het hoort conform de wet, dat de achterstand in jaarrekeningen natuurlijk ingelopen moet worden. En dat we een punt moeten bereiken waarbij volledig aan de wet en regelgeving voldaan moet worden. En dat behoort zo te zijn voor elke staatsinstelling, voor elke parastataal en voor elk separaat staatsdepartement.
1: Ja, u praat over de achterstand in jaarrekeningen?
0: Nou, bij mijn aantreden op 11 mei 2022 was de laatste goedgekeurde jaarrekening van 2022. Ik ben 11 mei 2026 aangetreden. En op 10 juni hebben wij dus de jaarrekening van 2023 ontvangen. Dus nu zijn er nog 2 jaar open. En natuurlijk, conform de wet mag dat niet. Zowel de wet telecommunicatievoorzieningen als de wet op de jaarrekening. Er zijn keiharde termijnen die er staan. En wij willen altijd voldoen aan wet en regelgeving.
1: Ja. En wat zijn de gevolgen als men zich niet houdt aan deze termijnen?
0: Nou, de gevolgen zijn legio. Maar ik stel voor dat u met een kenner van de materie een interview heeft. Misschien een notaris of een governance expert.
1: Ja.
0: Ik wil me behouden tot dit punt.
1: Ja. Nou, we hebben de directeur gesproken, zoals ik daarnet zei, en zij geeft aan. De interne jaarrekeningen die zijn wel op orde. Dus van de jaren na 2022, 2023, die zijn er wel. Hebt u die ingelezen?
0: We hebben wat cijfers gezien natuurlijk. Maar een waardeoordeel daarover kan ik niet vellen. De wet schreef voor dat wij een goedgekeurde jaarrekening met een verklaring van de accountant moeten hebben. En een verklaring van de directeur. Dus dat is waar wij ons op baseren. Zolang de jaarrekening niet definitief is, niet goedgekeurd is, kunnen wij daar geen waarde aan hechten.
1: Ja. En welk bedrijf wilt u aantrekken om, om de organisatie door te lichten?
0: De raad heeft offertes aangevraagd bij verschillende partijen. En heeft een besluit genomen om Schmidt Vaas NV aan te trekken om een quickscan uit te voeren. Nadat van 3 van de 4 partijen offertes zijn ontvangen met onderbouwingen en bedragen. En wij hebben dus daarover vergaderd, gekeken naar de pros en cons, de prijs-kwaliteit verhouding ook gedaan. En toen is het besluit gevallen. Maar natuurlijk, het ligt allemaal aan de raad wat er verder gebeurt, zou ik zeggen.
1: Ja, en het bezwaar van de directeur, heeft daar een bezwaar ook meegewogen in jullie besluitvorming?
0: Welk bezwaar?
1: Zoals ik dat daarnet zei, zij geeft aan dat er sprake is van enige belangenverstrengeling. Ze geeft aan dat het bedrijf uitgekozen is om de doorlichting te doen, of zoals u dat zegt, de quickscan. Ja, dat bedrijf is klant bij uw eigen bedrijf. Klopt die informatie?
0: Nou, ik heb die informatie niet. Ik heb die informatie ook niet gehad. Ik weet niet wat de directeur wel of niet gesteld heeft. Dus ik kan daar niet verder op ingaan. Het enige wat ik weet is dat alles conform wet en regelgeving is gedaan. In ieder geval vanuit mijn zijde geen belangenverstrengeling is. En dat als een dergelijke aantijging gedaan wordt, dat het altijd gestaafd moet zijn. Voor de rest behoor ik me daarbij en wens ik u een fijne dag.
1: Ja, nee, meneer Schik, nog een vraag. Want hoewel u me gisteravond zei van dat u eigenlijk geen interview, of ja, heel kort kan zijn voor wat betreft informatievoorziening, of eigenlijk willen jullie geen interview of te veel informatie de media in, inbrengen. Ja. Toch hebben we gezien dat een van uw collega's, raadsleden, ja, een ingezonden stuk heeft gestuurd naar verschillende media. En dan praat ik over uw mevrouw Nipte. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Kijk, we moeten natuurlijk een onderscheid maken tussen wat de raad regardeert en wat een laffe persoonlijke aanval is op leden van de raad. En in het geval van mevrouw Nipte zijn we het als raad over eens dat zij in de gelegenheid gesteld moest worden om inderdaad zaken te kleren vanuit haar persoonlijke opinie, omdat ze persoonlijk zou zijn aangevallen. En zeker vanwege haar functioneren als advocaat, dat de wereld ook meekijkt en dat het belangrijk is om van zich te laten horen.
1: Ja, oké. Okay, tot slot, heer Schik, wat is er uiteindelijk besloten bij de president? Wat zijn de vervolgstappen? Mogen we dat weten? Mag de gemeenschap dat weten?
0: Nou, wij hebben niks besloten. Het is ook niet voor ons om te besluiten. Het enige wat wij hebben gedaan is voldoen aan onze wettelijke plicht om het bevoegde
1: gezag. U hebt het misschien verkeerd begrepen. Wat is er daar besloten? Wat heeft de president besloten? Wat zijn de vervolgstappen? Wat gebeurt er hierna?
0: Nee, de president heeft besloten dat ze nu de informatie heeft gehad van de raad en dat zij zich verder zal beraden met haar team. Dat is het enige wat ik daarvan weet.
1: Ja. En zat mevrouw Jeppe je ook aan daarnet?
0: Nee, natuurlijk niet. De raad is de raad.
1: Oké. Okay. En wanneer heb je voor het laatst met haar gesproken?
0: Met mevrouw Yapayu?
1: Ja.
0: Moet in de afgelopen week schriftelijke communicatie zijn geweest. Oh nee, op maandag schriftelijke communicatie.
2: Schriftelijke communicatie, dat was Emmanuel Schik. De prescom bij Telecommunicatieautoriteit Suriname. De TAS. Amy, heb een boomspan PC uit DNA voor jou. nadat ik de advertenties heb laten horen. Maar voor de advertentie hebben wij ook gevraagd aan mevrouw Sinalin. We kennen Anneke. Van Anneke, check dat ding precies. Ze heeft dat eerder uitgelegd aan ons, hoe dat zou moeten werken. Relatie RVC en directie. En waar moet men zich op gaan pinpointen? En we hebben er gevraagd als ze ook deze huidige strubbelingen, deze huidige verschil van inzichten qua aanpak, want anotrobidesma abi, verschil van inzichten van hey, hoe ver ga je, wat is je bevoegdheid. En ze heeft deze case zeker ook gevolgd, mevrouw Anneke Chenalin. En dit is wat haar reactie is op deze aangelegenheid.
3: Nou, mijn eerste reactie als ik dergelijke berichten lees, dat is gewoon eerst even kritisch doorlees, eerst even de feiten doorneem en op basis daarvan een first opinion vorm. Toch natuurlijk, je bent niet intern. Dus je kunt niet zeggen dat je alle documentatie, alle informatie hebt. Maar je kunt wel een first opinion vormen aan de hand van wat er verschijnt in de media. Stukjes of delen uit brieven en ook de wederreactie daarop. En dat je op basis daarvan een eerste conclusie trekt. En de eerste conclusie is dat datgene wat je voorbij ziet komen is niet nieuw in die zin. Dat je dat over de hele linie ziet van al die staatsbedrijven. We hebben een groot probleem.
4: Ja.
3: Dus geen jaarrekeningen, onduidelijkheid over cijfers. Dus de verschillende zaken die gebeuren. We hebben een groot probleem in het land.
4: Ja. Wat vindt u van de opstelling van de RVC in deze case? De RVC die blijft hameren op interne controle. En nu hebben ze zelf een verzoek gedaan tot ontslag of schorsing van de directeur.
3: Mm-hmm. Oké, dat is de taak van een RVC. Een RVC die houdt toezicht. En als de RVC merkt of bemerkt dat er zaken zijn waarvan zij de mening zijn toegedaan, van hier kijk, dit is wat zou kunnen of wat niet zou moeten kunnen, et cetera, dan mogen zij op basis daarvan hun bevindingen vastleggen en daar waar de wet de ruimte biedt, voorstellen doen. Toch afhankelijk, dit is een sui generis, dus de RVC kan niet zelf overgaan tot schorsing. Dus ze moeten het verzoek neerleggen bij degene die dat doet. Die andere type rechtspersonen mag de RVC overgaan tot schorsing. Dus het is niet het is niet een instrument die een RVC lichtvaardig instelt. Toch? Omdat natuurlijk het moment je een verzoek doet tot schorsing van slag, wil zeggen dat je eigenlijk al heel ver gaat. Dus ik mag ervan uitgaan, en daar ga ik ook van uit, dat men gewoon heel zorgvuldig de afwegingen heeft gemaakt, de beschikbare documentatie heeft doorgenomen en op basis daarvan een besluit heeft genomen. Maar het ligt in de bevoegdheid van een RVC om iets te vinden van zaken die ze onder ogen krijgen. Het stilzwijgen is geen optie.
4: Mevrouw Jenalin, mag een directeur van een staatsbedrijf een verzoek van de RVC weigeren om een extern bedrijf zo'n quickscan te laten doen of de administratie door te lichten als de directeur twijfels heeft over belangenverstrengeling?
3: Dan krijg je eigenlijk de discussie wie mag wat binnen zo'n onderneming. De RVC die krijgt de wettelijke taak is toezicht. In het kader van het toezicht mag een RVC zich altijd laten bijstaan door deskundigen. Dat mag te alle tijden. En een directeur zou niet kunnen zeggen, ik geef geen toestemming. Terwijl een RVC wel de bevoegdheid heeft om externe deskundigen in te schakelen. Of de bevoegdheid heeft om onderzoeken te plegen of te laten plegen. Kun jij als directeur niet zeggen, ik weiger. Indien even zover de directeur vindt van ja, maar er is belangenverstrengeling, dan moet je nagaan, wat zijn dan de geëigende methoden om te zeggen, ik ga daarover mijn beklag doen. Ik ga daarover iets zeggen. Maar je kunt niet zonder meer zeggen, ik weiger om toestemming te geven, want. Dat kan niet. Want de RVC heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen of te laten doen. Maar zo komt men aan de informatie. Eerst natuurlijk probeer je intern vrijwillig te kijken van oké, je spreekt de verschillende afdelingen aan, je hebt het gesprek met de directie, je vraagt de interne documentatie aan, dat is de gebruikelijke gang van zaken. En de vervolgstap is indien en voor zover noodzakelijk, dat er externe deskundigen ingeschakeld kunnen worden om eventueel nader onderzoek of nader analyses of om die raad bij te staan. En een directeur kan dat niet zonder meer wijzigen. En als er gesteld wordt, er is belangenverstrengeling, dan kan je dat ook niet blootstellen, dan moet je dat aantonen. Ja. Oh, ik kan niet zomaar zeggen van oké, okay, die directeur heeft dus gedaan, punt. Die RVC heeft zo gedaan, punt. Toch, als ik er iets stel, moet ik ook met de punten aankomen. Toch? Op basis waarvan ik vind dat dat het geval is. En dan zal objectief bekeken moeten worden. Is daar überhaupt sprake van? Of is het een manier van traineren? Toch? Van oké, okay, ik geef geen goedkeuring. Maar het is niet aan een directeur om te zeggen, wel of geen goedkeuring als een RVC. Zeg ik, schakel deskundigen in. Anders zou je de taak van de RVC illusoor maken. Kijk, en bij het inschakelen van deskundigheid, net zoals die norm geldt voor een directie, het belang van de rechtspersoon en de eventueel daarvoor verbonden onderneming en de organisatie, zo geldt ook die norm voor de RVC. Dus als de RVC een besluit neemt, het zij richting van overheid of regering, minister, ik wil een kladonderzoek. Of regering, minister, ik wil een scanonderzoek. Of regering, minister, ik draag voor of stel voor schorsing of ontslag. Dat betekent dat de RVC een weloverwogen besluit moet hebben genomen. Waarbij ze hebben gewogen. Is het in het belang van die rechtspersoon? Is het in het belang van de organisatie? Diezelfde norm die geldt voor de directie, die geldt ook voor de RVC. En nogmaals, dergelijke besluiten zijn geen lichtvaardige besluiten die je neemt. En zeg overnight van, weet je, ach, wat zullen we morgenochtend doen? Zullen we een directeur voordragen? Toch omdat er ook nog natuurlijk reputatieschade daar zit. Dus je neemt zo'n besluit niet rechtvaardig. Ja. Dus ik mag ervan uitgaan, ik ga ervan uit, dat er hier niet lichtjes over één nacht ijs is gegaan om dit besluit te nemen.
4: Mevrouw Tjenalin, een andere zaak die daar net ook naar voren is gekomen, is het feit dat de directeur van de TAS tijdens het vorige kabinet op verzoek van de vicepresident werkzaamheden heeft verricht op zijn kabinet. Weliswaar heeft zij de goedkeuring van de raad gekregen, maar hoe moeten wij hier naar kijken?
3: Nou, als we er gewoon objectief naar kijken. Dus we kijken eventjes niet naar, we kijken gewoon even naar het rechtspersonenrecht. In principe, dan kom ik terug op die norm, die geldt voor de directie, die geldt ook voor de Raad van Toezicht. Is het in het belang van de onderneming, van de rechtspersoon, van de organisatie? En dat is die afweging die gemaakt moet worden. Een goedkeuring door de RVM doet daar niets aan af. Een directeur kan op enig moment zeggen, ik heb iets gedaan in het belang van de staat, of ik heb goedkeuring gehad van de rechter, van de regering. Dat neemt niet weg dat jij directeur bent op die stoel en dat jij die afweging moet maken. Is het in het belang geweest van de rechtspersoon? Kan ik het verantwoorden in de boeken van de rechtspersoon? Het kan zijn dat de organisatie zegt van, hey, we kunnen iemand ter beschikking stellen, maar het resultaat daarvan moet bijdragen aan die organisatie, aan die groei van die organisatie, toch? En het belang van die organisatie. En als het daaraan niet bijdraagt, dan mag je salto draaien. Je mag alle goedkeuringen hebben van alle regeringen en van alle aandeelhouders en ook van je raad. Weet je, je zult op enig moment het besluit niet moeten nemen.
4: Een andere zaak, de RVC die vraagt opheldering ten aanzien van sponsoruitgaven. Volgens de RVC behoort sponsoring niet tot wettelijke kerntaken van de telecommunicatieautoriteit. Hoe staat dat?
3: Ook daar krijg je hetzelfde. Sponsoring is niet verboden. Laten we dat voorop stellen. Toch? Je kunt sponsoren. Het doel van meestal geen enkel bedrijf, nog ook privébedrijven, is niet van ik heb als doel, ik sponsor. Toch? Maar sponsoring kan onderdeel zijn van je maatschappelijke bijdrage. Toch? Soms heb je dat er een sportactiviteit is, of er is een onderwijsinstelling. Weet je, dan wordt er een brief geschreven, soms hier naar staatsolie, wordt een brief naar hier geschreven. Wat er van belang is, is er een sponsoringsbeleid. Toch, wat is het sponsoringsbeleid? Die moet te toetsen zijn, die moet verantwoorden zijn. En je moet het ook weer terugkoppelen naar het belang van die rechtspersoon en de daaraan verbonden organisatie. Toch, de sponsoringen zijn niet verboden. Het hoeft niet te passen binnen de doelstellingen van. Toch, of altijd hoeft het opgenomen te zijn in de doelstellingen van. Dus het is niet bij voorbaat verboden, maar je moet een duidelijk sponsoringsbeleid hebben. Duidelijke criteria waaraan voldaan moet worden. Er mag geen sprake zijn van willekeur. Toch? Als het bedrijf ergens voor staat, dan ga je ook niet zomaar sponsoren en denk je van hier maar die activiteit die ik heb gesponsord staat haaks op. Toch? En wat is de aard van de sponsoring? Is het iets waarbij je maatschappelijk een bijdrage hebt geleverd? Dat je denkt van nou, we hebben een bijdrage aan onderwijs of aan volksgezondheid, weet je, door sport en dergelijke. De sponsoring op zich is niet verboden, maar ook hier weer die toets. Is er een duidelijk beleid, toch? Waardoor je geen belangenverstrengeling krijgt, geen uitgaven die je niet kunt verantwoorden. Toch, het kan best zijn dat je zegt van dit jaar kunnen we niet sponsoren, want onze uitgaven laten het niet toe. Toch, of in de begroting voor dit jaar hebben we geen ruimte voor sponsoring om die en die en die reden. Dus ook hier ga je steeds weer terug op het belang van die rechtspersoon en de daarin verbonden organisatie. En die toets ga je moeten doorstaan. Je kunt niet willekeurig zeggen, ik heb die gesponsord en die gesponsord en die gesponsord. Want die inkomsten, at the end of the day, zijn inkomsten van de staat. Het is een overheidsbedrijf. Dus je moet daar zuinig mee omgaan, zijn gelden van de maatschappij.
5: Ja.
4: Mevrouw Tjenalin, de president-commissaris van de Raad heeft aangegeven vooralsnog niet in de media te treden namens de Raad. En omdat de zaak nu op het bord ligt van de president. Maar toch zien wij dat de secretaris van de Raad zich in een openschrijven heeft gewend tot de media. Hoe ziet u dat zelf?
3: Dat vond ik een misser. Toen ik het las, had ik zoiets van au. Ook al is het op persoonlijke titel, als je in sommige functies zit, telt persoonlijke titel even niet. Als je het besluit hebt genomen als raad, we treden niet in de media, dan moet je gewoon volledig niet in de media begeven. Je kunt op een ander moment, op een later moment, bij je op persoonlijke titel reageren. Dus dat vond ik wel even een misser toen ik het las vanmorgen.
5: Ja.
3: Even een oud momentje.
5: Ja,
3: het is weliswaar op persoonlijke titel, maar je richt hem naar het bedrijf. Dus linksom of rechtsom, de schijn die dan gewekt kan worden, toch? Ga dan op de schijn. Je bent deel van de organisatie, dus treed je in de media, dan wek je de schijn, ook al zeg je het is persoonlijke titel. Dus vandaar dat ik zeg, het is eigenlijk een oud momentje, het is een misser. Dat, als het aan mij lag, had ik het achterwege gelaten. Gewoon om die hele media stilte en die objectiviteit de ruimte te geven. En als ik op een later moment, als alles achter de rug was, dan zou je er wat van kunnen zeggen. Maar ik persoonlijk zou eventjes een pas op de plaats gemaakt hebben.
5: Ja.
4: Tot slot, mevrouw Anneke. Hoe zou de president in deze situatie volgens u moeten handelen?
3: Kijk, ik vind het moeilijk om daarop een antwoord te geven. In die zin dat ik zeg van, het onderzoek moet zijn beloop hebben. Net zoals de raad heeft gevraagd, objectief, in hun schrijven van, president, wij hebben dit en dit en dit geconstateerd. President, minister, kunt u hier in een onderzoek gelasten? En indien noodzakelijk, kunt u die en die handelingen plegen? Toch, of die besluiten nemen? De wederpartij die heeft van haar kant uit ook gereageerd, want zo is dat. Die heeft aangegeven van kijk, ik betwist die en die en die feiten. Dus ik zou zeggen op dit moment dat de stukken bestudeerd moeten worden door de respectieve twee instanties. President aan de ene kant, de minister van TCT aan de andere kant. Omdat zij eigenlijk gaan over benoemingen met, of besluiten met betrekking tot benoeming en ontslag. En dat ze op basis daarvan het besluit nemen en op een gegeven moment aangeven van oké, dat in ieder geval indien noodzakelijk dat onderzoek komt. Dat is de eerste stap waarmee je, je gaat niet direct daartoe over om te zeggen van mevrouw X of meneer X, u bent ontslagen, toch? Want ook daar zullen we zorgvuldig besluit genomen en het besluit zal onderzoek vergen. Het besluit zal onderzoek vergen. Dus dat is een gegeven. En dat kan het zijn afhankelijk van de medewerking die verkregen wordt van de directeur. Want ik ga ervan uit dat men de directeur ook zal horen. En dus niet een besluit zal nemen vanuit de overheid, vanuit de regering. Om te zeggen van nou directeur, maar dat men ook eerst zal horen en daarna horen het besluit nemen van oké, we doen het onderzoek en we achten het wel of niet nodig om de directeur even tijdelijk te ontheffen. Of dat men zegt van nee, we starten het onderzoek en we het vertrouwen dat de directeur daaraan meewerkt. Maar daarvoor zullen die directeur moeten horen, de overgelegde documenten moeten bestuderen en op basis daarvan een besluit nemen. In ieder geval het verzoek is gedaan, dus er zal vanuit de regering een besluit genomen moeten worden. En het besluit wordt genomen na het horen van alle partijen, na het bestuderen van alle zaken. En als er kwesties zijn waarbij men zegt van hé, er is geen medewerking, dan kan het zijn dat er een besluit wordt voor een tijdelijke ontheffing. Ja. Dan hoeft dat niet eens als een tuchtmaatregel of zo, want je bent nog met onderzoek bezig. Maar het is een mogelijkheid. Als ik de feiten zo lees, die gepresenteerd zijn, is dat een grond voor een tijdelijke ontheffing.
6: Ja.
3: Ook omdat sommige zaken worden bevestigd, jou hebben gesponsord en jou hebben toezegging gehad. Dat geeft eigenlijk aan dat je bevestigt dat sommige handelingen hebben plaatsgevonden. Dan is de vraag dat nagegaan moet worden van, weet je, wat is de eventuele schade geweest voor de organisatie, dan wel voor de staat. Toch? Omdat er ook afdrachten van geld aan de staat moeten plaatsvinden.
6: Ja.
3: Dus dat onderzoek zal gedaan moeten worden.
2: Mevrouw Anneke Chenalin in gesprek met Jamal over die case, de gerezen spanningen tussen de RVC en de directeur bij de TAS. Er is 16 over 4, de wedstrijd Zwitserland-Bosnië-Herzegovina. Mooie naam, Herzegovina is intussen aangevangen. Dat het 0-0 moet zijn, Bosnië-Herzegovina. Wij gaan u zometeen een heel interessant deel uit de Nationale Assemblée laten horen. En nog 14 jaar, maar nou een boonspang, interessant PC en ik weet dat mensen erop gaan reageren. Maar even nog een paar advertenties. Let's go!
7: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
8: Money Jim. Buy me Benji Chami gonna carry transfer Western Union make me go take me chin gebroken.
9: Vrouw, let up Koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
8: Nee. Me want gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
9: Missie Groeskrati, als we net hier om de hoek gaan.
8: Maar dan verstaan je niet verstaan dat me no want.
9: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essentie, Odorobaka.
8: Is op zang? Doe zei Wani.
9: Mi popje, a city hè?
8: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
9: Den a euro.
8: Maar nou Hollandse nee verstaan. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fun.
9: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
8: Nee, it's foot natural. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chis mi euro. Altijd.
9: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
8: Stop dekat if go axima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
9: Ze mij pa euro ne egi ozo.
7: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: 2020 Wolfara Orga Cedre Eric alias Winter als
1: Zoet. Ja, we zijn terug met deze. Jezus, laat me al die lachen met hij. We gaan nu naar de Nationale Assemblée. Een interessant stuk. Mevrouw Gerbenden is de mevrouw van die 19 brieven voor de pers. Ze is nieuw, ze is flink. Ja, we gaan naar daar luisteren uit de Nationale Assemblée. En daarna hoor je enkele parlementariërs. Een discussie is een bon spawending. Toen ze het had over de verzending, over de grondconversie. No? Dat is een wending op een gegeven moment in de Nationale Assemblée. Dus laten we luisteren naar Gerbenden, Velefiapi.
2: Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, zodat burgers begrijpen waarom een besluit wordt genomen. Het stopzetten van de uitvoering van de grondconversiewet is niet duidelijk gemotiveerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel is nummer 4, voorzitter. De overheid moet zorgvuldig handelen bij het nemen van besluiten. Correcte handeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar feiten en belangen. Je kan niet zomaar allerlei ingrijpende maatregelen treffen zonder dat daarbij alle vanzelfsprekende zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Je mag de betrokken belangen niet onnodig schaden. Dus het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Voorzitter, op grond hiervan zou de regering eerst kunnen bepalen bijvoorbeeld dat vanaf heden aanvragen tot grondconversie voorlopig worden stopgezet ter evaluatie. Maar u kunt eerdere verzoeken tot grondconversie ingediend volgens de wettelijke voorgeschreven regels en kosten gemaakt volgens de wet niet stopzetten of terugdraaien. Het zijn deze handelingen van de voorzitter van de regering die indruisen tegen de beginselen van behoorlijk bestuur. De abrupte stopzetting van de afhandeling van reeds ingediende, ik praat niet over de goedgekeurde verzoeken tot grondconversie, is verkeerd en pure machtsmisbruik en discriminatoire. De mensen worden gedupeerd terwijl ze helemaal geen schuld hebben. Voorzitter, en wat mij vooral verbaast over het onderhavig besluit van de regering Simons is het feit dat de grondconversie tot nu toe meer dan een half miljard SRD heeft opgebracht voor de staatskas en nog steeds miljarden kan opbrengen voor de staatskas om de begroting te kunnen financieren. De regering heeft ervoor gekozen om de inkomsten uit grondconversie stop te zetten, opgebracht door onze eigen burgers of nationalen. De regering kiest ervoor om met leningen tekorten te financieren, de gigantische staatsschuld waarmee wij sedert 2020 zijn geconfronteerd te verhogen, het nageslacht verder te belasten met hoge schulden en hoge rentes, dan naar andere mogelijkheden uit te kijken om de tekorten te financieren. Heb ik reeds eerder in uw college aangehaald. Voorzitter, daarom betwijfel ik de werkelijke oorzaak van het stopzetten van de grondconversie door de regering. Wat kan de werkelijke oorzaak hier zijn van het stopzetten van de grondconversie? Ik denk niet dat het kan liggen aan een onschuldige evaluatie. Ook beweerde een lid van uw college dat niet een toevallige president kan bepalen wat met ons grond gebeurt en dat een criminele daad is om grond te verkopen. Voorzitter, laat voor alle duidelijkheid hier gezegd zijn dat het besluit tot grondconversie is opgenomen in het herstelprogramma 2020-2022 onder punt 22 van tabel 3,1 overzicht fiscale en monetaire maatregelen, bladzijde 62, waar de bedragen ook genoemd zijn en goedgekeurd door de regeringsraad op 10 mei 2021 en aangeboden aan de Nationale Assemblée. Dit herstelprogramma werd op 25 juni 2021 in de Nationale Assemblée goedgekeurd met 32 stemmen voor en 0 tegen. In het goedgekeurde herstelplan staat dit verder uitgewerkt op bladzijden 57 en 58. Verder dat alleen gronden in grondhuur en erfpacht omgezet kunnen worden. Laat dat duidelijk zijn. En niet voorzitter, domeingrond, zoals sommigen willen beweren. Voorzitter, het bewuste lid wil ik ook aan herinneren dat toen in de regering Santokki participeerden de VHP, de NPS, de ABAP en de PL. Ik wil dan ook de huidige vicepresident vragen via u, voorzitter, of zijn besluit toen ook een criminele daad was. Als fractieleider van NPS zei de heer Rusland toen in DNA dat goedkeuren van het herstelplan een voorwaarde is voor economisch herstel. Hier is dan totaal geen sprake van een toevallige president en nog minder van een criminele daad, omdat dit besluit goedgekeurd is door het parlement van Suriname. Een Surinami gezegde, voorzitter, u gaat het begrijpen. Sabbegar kilota he. Letterlijk, ik ga het vertalen.
3: U zegt als u wel waagt. U zegt wel waagt om in een andere taal natuurlijk wat te zeggen, dat u dat zal moeten vertalen voor het parlement. Het komt in de handelingen namelijk en dat men begrijpt waarover het heeft. En alleen het feit dat we weten ongeveer waar u naartoe gaat, zou ik u zeggen om daar voorzichtig mee te zijn. U kunt zeggen, u neemt uw woorden terug.
2: Ik kan het vertalen, voorzitter, met uw toestemming. Een vaas zonder billen of een koperen vaas met schommeling, bolle bodem. In een andere taal, voorzitter, awari domri, taki, foru no boom fo yang, ma in mofo lainanga wiwiri. We weten ook, voorzitter, dat enkele verkavelaars en vastgoedhandelaren problemen hebben met grondconversie. Voorzitter, het belang van zoveel in de samenleving in deze kwestie wil ik de regering om meer duidelijkheid vragen, voorzitter. A, is de regering het eens met mij dat stopzetting van reeds ingediende verzoeken in overeenstemming de wet in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur? B, wanneer denkt de regering dan de stopzetting van reeds in behandeling zijnde conversies aanvragen op te heffen? Voorzitter, ik hoop dan ook dat minister van GBB of de president, als ze zin heeft om te komen, bij de beantwoording hier uitvoerig op zal ingaan. Dank u wel.
1: Ja, dat was Jarman Dunn. Amarani is van de VHP. En we gaan naar de reacties luisteren van enkele van haar collega's. Onder andere Jones. We beginnen met Betterson van de ABOP. Ik dacht dat ook Asabina aan het woord komt. Van Samson, Yogi Parmesser. Interessant. Laten we luisteren.
4: Cecile, eerlijk geweest. En collega
1: Betterson.
4: Het al aangegeven. En ze is eerlijk geweest om aan te geven dat opeenvolgende regeringen zich niet aan de regel hebben gehouden. Zo eerlijk ben ik ook wel. Waar ik het niet met haar eens ben, is dat van grondconversie. Ik heb dat nooit een goed besluit gevonden, voorzitter. Omdat ik vind dat grond als een belangrijke hulpbron, natuurlijke hulpbron, niet uit handen gegeven mag worden door de staat. De staat moet eraan blijven verdienen. We geven het weg. En ik heb heel wat mensen zeggen om de landbouwers. Ik heb kool nooit beter zien groeien op grondhuur. Op eigendom dan op grondhuur. Het grond is grond. Dat ding is een zakelijke titel. Dus dat, ik denk er zijn heel wat haken en ogen geweest. Want het besluit is heel snel genomen vorig jaar. En wij waren ook in de regering. Maar ik ben het nooit eens geweest. waren haken en ogen. En daarom vind ik het terecht dat het wordt geëvalueerd en indien mogelijk wordt stopgezet. Ik wil stop Asani, want in Europa, de land die het dan verdient naar grond. Jaar in jaar uit later, gronduur is een prima titel. Prima, geweldig, 1982 de Elde Grieten, geweldige wetgevingsproducten, voorzitter. En we moeten daaraan vasthouden. En de staat moet aan grond blijven verdienen. Met goede kamonie, want de staat aan money van nodig om de begroting te financieren, voorzitter. Dus op dat punt ben ik het niet eens met de spreekster, maar voor het overige kan ik haar betoog wel volgen. Dank u wel.
5: Voorzitter, wanneer wij hier in het parlement info vragen aan de regering, voorzitter, moet de regering geen loopje met ons nemen, voorzitter. Door die informatie tegen beter weten en niet te verstrekken, voorzitter. Hier komen aandansen, voorzitter, met grondconversieopbrengsten, zogenaamd in de orde van 700 miljoen, voorzitter, is op zijn minst een drogreden, voorzitter. Is een rooggordijn. Wat we hebben gezien is dat een toevallige president in zijn eentje, voorzitter, ik zou bijna willen zeggen met een olifantenhuid, voorzitter, alle autoriteiten, staatsraad, voorzitter, DNA heeft genegeerd, voorzitter, en in zijn eentje de grondconversie heeft doorgedrukt, voorzitter. Ja, de DNA en staatsraad hebben in koor gezongen, grondconversie wel, maar voor bebouwing en bewoning, voorzitter. Wat heeft de president gedaan, voorzitter? Er is gewoon uitverkoop gehouden van onze natuurlijke hulpbronnen, voorzitter. In deze grond, voor het grootste deel aan buitenlanders en stichtingen, voorzitter. Coöperatie. Weet u wat, hoe is het te rijmen, voorzitter? 1 vierkante meter grond. De Elisabethshof, voorzitter, 25 SRD. Goedkoper dan een flesje water, voorzitter. Ja, voorzitter. En wat, vanaf 15.000 vierkante meter naar hoog is het meer dan 15 SRD per vierkante meter, voorzitter. Kunt u zich voorstellen, voorzitter? We praten over landverraders, voorzitter. Zorg dat ik het woord in de mond neem. Terwijl onze eerste bewoners in dit land, voorzitter, ze zijn titellozen. In plaats dat ik een titel. Je probeer je mensen te verrijken door ze sterker en titel te geven. Grondconversie, doel, voorzitter, naar de olie en gas. De massa kon de biggie shake naar de wandel. Die gronden zijn verkocht, voorzitter, zijn beschikbaar gesteld om grote nyans te maken. Dat is de reden van grondconversie.
6: Wanneer hier in de zaal zo een betoog gevoerd wordt tegen grondconversie. Als je nooit een vierkante centimeter tot ontwikkeling hebt gebracht, ga je het niet begrijpen. Voorzitter, met de landsverordeningswet, de eerste regel daarvan zegt, de beterschap toegebracht aan het terrein, komt die persoon toe die het gedaan heeft. Dus wanneer je jarenlang, voorzitter, een stuk terrein hebt ontbost, hebt betaald om dat te doen, je hebt het niet geoccupeerd, voorzitter. En ook goed dat je tikking. Nee, voorzitter, je hebt het tot ontwikkeling gebracht, aangevraagd. Je paaimachine voor poesen op die beetje hebt zand gezet. Voorzitter, dan willen we die mensen nog 100 SRD komen vragen per vierkante meter waar aan zij zelf die wetenschap hebben gebracht. Voorzitter, wanneer we over grondconversie praten, laat mensen praten die grond tot ontwikkeling hebben gebracht. Laten we aan die mensen vragen hoe ze erover denken. Om zekerheid te hebben over de titel van de grond waar zij hebben geïnvesteerd. Anno occupeer des ma occupeer, voorzitter. En laten we even één ding goed onthouden, voorzitter. Dat grondconversie niet begonnen is bij de vorige regering. Ja, laten we gaan luisteren naar de mensen die ermee bezig zijn. Dan zie je precies uitleggen welke minister Hoefdraad een van de mannen was die ermee bezig was. Dus laten we niet doen alsof, voorzitter, wanneer we hier over grondconversie praten, gaat het om zekerheid bieden,
7: ja,
6: voorzitter.
7: Ik denk.
6: Gaat het om zekerheid bieden voor de mensen die grond tot ontwikkeling hebben gedaan. En als we moeite hebben met zekerheid bieden voor die mensen, dan zijn we voorstander van grondspeculatie. Dank u wel, voorzitter.
8: Het woord hoefdraad is bij sommigen lekker in de mond. Dat hebt u net aangehaald. En grondconversie is begonnen bij Hoefdraad. Dat zijn de woorden die net gebezigd is.
9: Dat is niet zo.
8: We gaan kunnen samen luisteren, maar er zijn velen die hier ja, ook dat hebben gehoord, voorzitter.
9: Ja.
8: Wat een vervalsing van de waarheid en, de en van de geschiedenis, voorzitter.
7: Wat is het punt?
8: Als zo snel je dementeert. Ja, toch? Ja. Voorzitter.
3: Kijk, zo ja, snel, dus voorzitter. Het punt is natuurlijk dat wij...
8: helemaal bezijdens de waarheid, voorzitter.
3: Geen namen of correcteren.
8: Dat meneer Hoefdraad...
3: Ja, ja, is duidelijk.
8: Grondconversie is begonnen, voorzitter.
3: Nee, nee.
8: Dat wil ik even zeggen. AUB, als u dat wil corrigeren.
3: Ja, ja.
9: We zijn in de hoogste college van staat. En het is goed, voorzitter, om emoties even te laten parkeren, voorzitter. En de waarheid aan de orde te stellen. Zoals hier net aangegeven, is de oorsprong van grondconversie inderdaad de agrarische verordening van 1936. Waar het werd toegestaan dat mensen 10 hectare grond in eigendom konden omzetten. Met de aanname, decreet Landhervormingswet van 1982, werd dat terzijde geschoven. Voorzitter. In 2003, onder aanvoering van president Venetiaan, is de organieke wet grondconversie hier in het parlement in concept ingediend en behandeld, voorzitter. En het werd mogelijk gemaakt om grond, grondhuurgrond en erfpachtgrond om te zetten in eigendom. Voorzitter, regeringen die daarna zijn gekomen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden. 2016, 2019, zelfs in juni 2020, voorzitter, zijn grote lappen gronden,
3: ja, maar dat is...
9: duizenden hectare, voorzitter, mag ik even uitpraten,
3: maar dat is niet omgezet, de orde.
9: Omgezet in eigendom.
3: De orde gaat over citeren, correcte citering,
9: voorzitter,
3: en namen noemen.
9: Voorzitter, de staatsbesluiten zijn er.
3: Ja, ja.
9: If you want it, Tamara, met Charingi,
3: Karim
9: Charingi. Dus de staatsbesluiten zijn er. Dus, voorzitter,
3: het gaat om de verkeerde citering. Ja.
9: Mag ik afronden? Mag ik afronden, voorzitter? Dus het is niet zo dat grondconversie een uitvinding was.
3: Ja, van maar dan gaat u nu een betoog houden, toch? U gaat een betoog houden.
9: Het is misschien niet Hoefdraad, het is misschien in die periode, voorzitter. Toch?
3: Okay.
9: Als dat niet correct is, laten we...
3: Dan is het niet correct, dan kan het gecorrigeerd worden, maar...
10: Voorzitter, mijn hoor, mijn refie. Maar laat me de spreker bedanken voor haar pleidooi. Maar voorzitter, wanneer we praten over grondconversie, laat me u zeggen, spreker, wat de regering Santokki allemaal gedaan heeft. Hier heb ik familie Jackson en familie Diepan. Twee van de 31 gevallen van Nikeri. Weet u wat er is gebeurd? Die mensen hebben sinds 2006 hun gronden gehad in grondhuur van die overheid. In 2024, weet je wat er is gebeurd? Gronden...
3: Geen namen AUB, het zijn wel achternamen, dus je kunt nog zeggen het is algemeen, maar geen namen AUB. Ja, gaat u door.
10: Voorzitter,
3: u kunt rustig.
10: Regering Santokki heeft mensen hun gronden, laat me u zeggen.
7: Ja, zeg het goed.
3: Niet,
10: opgegeven ongeblik, voorzitter, hebben mensen vanuit die keer 31 gevallen. Ze hebben gronden gehad in 2006, 2003, 2013. Hebben ze een toewijzingsbeschikking gehad. Grondconversie in 2024 geeft GBB, voorzitter, de gronden opnieuw uit aan iemand anders. En meteen daarna wordt het geconfronteerd, waardoor die mensen van het bekering waarover ik het heb, nu helemaal geen grond hebben, wat dat is aan goede mensen. En wat is er gaan gebeuren, voorzitter? Wanneer je Asabena erover praat en je let Samson hoort reageren, vraag je als het toegestaan is om patent te hebben op domheid.
3: Ja,
10: ik kan me
3: ik
10: niet voorstellen, voorzitter, dat we niet begrijpen dat die hele grondconversie-situatie een niet dan denk
3: ik. Ja, maar u gaat niet op die tour gaan, AUB.
10: Voorzitter,
3: niet op die tour.
10: Voor die samenleving. Wat er is gebeurd en wat er met die mensen in die keer gebeurt, kan gewoon niet. Grondconversie is gebruikt geworden, voorzitter, juist om die mensen niet te bevoordelen, maar juist om die mensen te benadelen. En wanneer we kijken over gelijkheidsbeginsel en vertrouwensheidsbeginsel, zoals de spreker zei, wat about die mensen wiens gronden wiens gronden zijn ingetrokken en de mensen wiens gronden door die overheid van toen de mogelijkheid gecreëerd is dat ze ongedaan werden. Ja. Nu zitten die mensen niet met gronden, voorzitter. Hoe dan?
1: Debo Jones in de Nationale Assemblée was de laatste spreker. Daarvoor hebben we gehad Mahinder Yogira bin Parmisser, Cedric van Samson, Stanley Bettersen en Rani Asabina en Amarani Jarbanden.
11: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
12: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
13: Ça va bien, en nous allez. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassaf in Ad Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Killy Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in Ad Live Entertainment Center op live muziek van Kassaf. Kassaf, na 12 jaren weer in Suriname. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
14: De vrouw doet het beter dan de man.
13: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0641 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat

0: Met dank aan mevrouw Yapayou. Met dank aan mevrouw Chenalin. En zeker ook aan de heer Schiek. En zeker ook dank aan de heer Bishop Steve Meijer. Goedemiddag verder. En u hoort en ziet ons morgen. We gaan eruit met de number one song op onze hitparade. Goedemiddag.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one. Number one.
3: ¿Qué más agangado? Digo que di mandar su puro aquí no acaba de oeti. O tabati mo blessifieti furonta. Okay?
4: Okay.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot half 5 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
5: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
6: De vrouw doet het beter dan de man.
5: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0664-634-410.
1: 529-46.
0: Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is van je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomusu, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De Shell, dat is meer als een brokken gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei boos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
3: Mama!
2: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
5: Zanazani. Naskip. Nafio.
6: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
7: Omwikama.
6: Oh, in omwikama.
7: Waar omwikama?
6: Ruwakadabe, ai. Go. Hey, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
7: Ja, want dan wat voor maak wat ik aan.
8: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
6: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
9: Hoe ben je van jou? 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobby.

Non, non.